Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

0: In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: waterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
1: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
0: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
2: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
0: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden.
3: Café September!
4: Eerst Halloween. Kom griezelen op onze gigantische Halloween-afdeling. En spiek stiekem alvast tussen 10.000 vierkante meter kerst. Je vindt de kerstdiscounter bij Budget Planting Central. Durf jij het al aan?
5: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen.
6: We staan wel 1-0 voor.
7: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
8: Kast-discounter.nl. Groots in kast, klein in prijs.
7: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
9: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
10: Met Rousseau chocolade.
9: Kijk op rousseau.nl.
11: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
12: Oeh. Vervelend hè, dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
13: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
14: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.

met Mr. Joe Public. We live and learn om 9 voor 7 L in de ochtendshow deze dag. Even een beetje gekkigheid doen door de mensen. Kent het wel. Kokosnoot, frikandel. Lekker een beetje om met mee te zingen onder de douche. Lekker die strollen over de hele grond. En

0: muziek. Alex, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pascal.
0: Hallo. Goedemorgen, Alex.
1: Ik ga je danken aan YMCA van de Village People. 1978.
0: Lekker man.
1: Te mooi. 8 jaar oud. Oh. We hadden het hier. Ik zou zeggen, shout-out-zending aan Radioa.
0: Radioa, kent ze dansje nog? YMCA. Ja, dan moesten we in alle bochten wringen natuurlijk. Maar dan ga je het wel. Leuk om dat nog een keer te huren. Komen we zo meteen misschien wel draaien. Maar goed, het is op het moment niet het meest aangeboden pleertje. Dus kijken wat Nicole Poels deze ochtend deed. Nicole, goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen, met Nicole. Ja, ik ga ook met Dolly Dots.
0: Ja, echt?
2: Hartstikke leuk, klaar.
0: Lekker, hè? Radio.
2: Ja, dankjewel. Fijne dag. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi, Dolly Dotjes. Hoppakee, de radio. Het ook 3 streepjes op dit moment, hè. 1, 2, 3. Ja, hoppakee. Dan van de volgende. Wiel zegt goedemorgen. Met Wim ben ik nog niet, maar begon vandaag wel veel Van McCoy met de hustle. Groetjes van Wiel. Wil koffie. Ja, hij zegt koffie. Ja, ik weet wel wat hij bedoelt. Ik wil natuurlijk Geer even weten, maar weer dat we vandaag even koffie drinken. Nou Wiel, we kennen dat wel even gewoon door, dat koffiemomentje.
3: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een koffie?
0: We drinken vandaag koffie met Frans Pollux. Jazeker, Frans Pollux, want hij de naam heb je straks nodig natuurlijk voor het grote koffiepakket. Dit is een ode aan Frans Pollux van Lex Uiting, Noobie Alleen.

0: zakdoekske schijnt te worden vandaag. Save your tears for another day. Tenminste, dat zei de weekend hier op deze dinsdag. Nou, weekend komt de radio, jongens. We 3 dagen lekker doorbuffelen. Ah, deze weer nog 4 dagen. Maakt niet zo goed. Maar goed, vandaag komen we weggeven. Een ontzettend groot koffiepakket. En de eerste mensen hebben zich alweer gemeld via de L1. Hè. Maar ook andere mensen, zoals Johan Gerritsen, die joker van Postert. Die natuurlijk als joker ook door Elvia is geweest. Ja, die heeft me foto's gestuurd. Waanzinnig zoen allemaal. Dankjewel daarvoor. Joker, goedemorgen.
1: Goedemorgen, man. Goedemorgen, volgende week. Ik ben Joker van Postert.
0: Hi, Jokertje.
1: Ja, het was in ieder geval een druk weekend geweest. Het gisteren nog iemand te komen in Bidden van.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Met al die avonturen. Voor vandaag. Het rad hebben we disco.
0: Disco, joh.
1: Ik kwam met noodweer in de disco.
0: Noodweer in de disco,
1: dat,
0: ja.
1: Dat vind ik toch wel leuk, ja.
0: Stemke de bio.
1: Ja, vandaag gaan we wel een pad met een hangarwagen, maar we gaan even nog een hoop open neer.
0: Oh,
1: en vuur, de marezen en dat soort dingen. Dus kijk, dan hebben we een drukke dag. Nou, voor de rest helemaal werken. Werk voor de surfers. De lintjes en radio.
0: Radio, dankjewel Jokertje. Lekker bierkoppen van het heerlijke weekend wat er gehad heeft met allemaal die festiviteiten. En Maurice van der Veen is ook van de partij. Dus dat doe ik maar Michael Jackson met Don't Stop Till You Get Enough. Ja, ik kreeg er nooit genoeg van Michael Jackson. Ook deze discoplaats gewoon op Liska erbij zitten. Dankjewel. Dan door Noost. Ja, de eerste dames en heren. Gisteren nog in de studio van L1 kwamen ze in de platen spelen opholen. En ik had hem vanmorgen al gemist. Ja, dat had gedaan zien de arm, hè. Stefan van Inge. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal en Stefan.
0: Hallo, man.
2: Op deze doordreed inzicht.
0: Dat is het.
2: Nou, boah, dat waren me gisteren.
0: Ja,
2: hartstikke ziek. Een hele ervaring, Rieke.
0: Zo, hè.
2: Mooi om een keer met te hebben gemaakt. Dankjewel, heren.
0: Opleiding.
2: Bries, erg blij met. Spreken we ook. Vond het ook erg mooi.
0: Oh, fijn.
2: Dus ja, hebben we veel plezier aan. Ja, vandaag gaat later dan normaal. Want we liggen ook toes op de bank en ja, niets op de links. Hè.
0: Nee.
2: Want ja, zoals je al vertelde, ik waag geen 18 meer.
0: Ja,
2: toch flink gevallen.
0: Ja.
2: En ja, toch wel erg veel last ervan. Dus dat zal de komende paar dagen nog wel eventjes, ja, bij wijze van spreken, feest zijn.
0: Tot rustig aan.
2: Dus ja, last van eren. Dus ja, dat wilde dat van niet. Maar ja, ook dat kan wel weer goed. Verder veel gloeier. Maar ik word met de Dolly Dots.
0: Dolly Dots.
2: Radio.
0: Radio.
2: Nou, heren, een hele fijne dag. Misschien tot morgen, als ik wakker ben. Nou, dat denk ik wel. En radio.
0: Radio, dat ik gehoord van wennen natuurlijk. En de hele dag platen draaien. Nou, de Viva Pace, dus kent ze wel even verroet, hè. Dankjewel voor de bijdrage. Onze Stefan was dat. Stefan van Inge, de winnaar van het geweldige ethisch pakket. Hey, John.
3: Ja, goedemorgen, jongens.
0: Goedemorgen,
3: gloeibafjes. Daar zijn we weer. Ik wens wel iedereen een hele fijne dag verder. En vandaag voor de disco pakken we voor ABBA.
0: ABBA!
3: Voor ABBA, Waterloo.
0: Waterloo voor ABBA.
3: Beter. Goed zo, fijne dag iedereen. Radewa.
0: Hoi, hoi. Dankjewel. Hier is Madonna, Over Your Heart op L1.

0: die melden zich deze ochtend op. Die zitten in de live van de Camille's, zoals ze zelf zeiden. Ze hebben een paar fijne foto's. Zal ik zo meteen nog even laten zien tijdens de weersessies die we hebben. En Madonna op de radio met Open Your Heart. In de L1 ochtendshow. En er zijn nog veel meer Limburgers die op weg zien of vakantiebestemming op. Misschien wel mensen brengen. Zoals Roel de Jong, daar is een buschauffeur. En ja, die heeft net mensen afgezet ergens in Benidorm volgens mij. Hallo.
1: Hey, goedemorgen Maarten en Pascal. Ja, voor de vogelgloeier ben ik te laat, maar een palmboom in september. Hoe mooi is het? Komt er alleen maar als je in Salo bent.
0: Een Salo zit er?
1: Oh. Een of andere dwaas heeft hier ooit een sticker opgeplakt. Hey jongens, ik ben er morgen vroeg weer. Doei!
0: Doei! Ja, hij is van minste avond gegeven allemaal. Er zit nou zijn klein beetje de Benidorm Barstels die je avond gegeven bent. Roel de buschauffeur zit er. Ik zeg cortado en iets lekkers. Ik gewoon even heerlijk een ontbijtje doen. Want mijn Spaanse collega's gaan er nu vandoor met mijn bus. Die hebben jeuvel gegeven. En ik kreeg straks voor een andere bus. En dan word ik gewoon allemaal mensen mee terugnemen naar Limburg. Nou, daar is zo net te huren. Dan gaan we eens kijken. We hebben zich allemaal geet gemeld. Ralfie, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Gloeiwappies. Goedemorgen, Pascal.
0: Hallo, man.
2: Alleen in de studio.
0: Ja, gans alleen, hè. Ja, ja, Stefan is er ook, joh.
2: Disco. En doe maar... Door de summer, I feel love.
0: Oeh, voor z'n beetje...
2: Dan misschien toch nog een beetje met Maarten BDS. Jongens, radio, hè.
0: Radio, nou, Maarten is volgende week weer terug. Het is langzaam ook op de terugweg. En hij moet dan ook weer een klein beetje acclimatiseren. En dan zal het over weer van de partij zien hier bij de voorvloeier. En van mij als ik mogen met Abba, met Waterloo. En dan komen we eens kijken wat we nog meer hebben. Roland zit, kom ik maar hard stuff van Donna Summer. Nou, wat ga je dit weer, hè? Dan gaan we eens even kijken. Dat huren we zo meteen wel. Eerst komen we naar Lily Allen met Smile. En de smile mocht ze zeker toveren op die gezicht vandaag. Van oer tot oer. Zo is het, zo is het weer. Nu op L1.

0: Berger hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak.

0: kiezen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. 20% van het Limburgse kraanwater bevat meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS breken nauwelijks af en kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Greenpeace lanceert daarom een postcodechecker waar mensen kunnen zien hoeveel PFAS er in hun kraanwater zit. Bepaalde postcodes in de gemeente Roermond, Roerdalen, Peelenmaas, Bezel en Horst aan de Maas bevat het kraanwater 5,5 nanogram per liter. Bij controles op vakantieparken in het Heuveland zijn vorige week 6 illegale vreemdelingen aangetroffen. In totaal zijn er 42 vakantiewoningen gecontroleerd, verspreid over 8 verschillende parken. De personen zonder geldig verblijfstatus verbleven op 2 van de gecontroleerde parken. 5 van de 6 betrokkenen keren op korte termijn terug naar hun land van herkomst. De situatie van de 6e persoon wordt nog verder onderzocht door de vreemdelingenpolitie. En wat een mooi sportweekend in Meijl had moeten zijn voor vader en zoon Grispenuit Echt, eindigde in een grote teleurstelling. Dieven gingen aan de haal met Kiros motoren. Het gaat om 2 crossmotoren met een nieuwwaarde van in totaal 30.000 euro. Het weer in Limburg, het blijft wisselend bewolkt en droog. Tijdens flinke zonnige perioden worden het in de loop van de middag maximaal 21 graden.

0: iemand heel gezet weer die scheurende gitaar gewoon die Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Hier alleen in de ochtendshow. Weven voor alle van geworden. Goedemorgen, Limburg. Zometeen de weerwaarnemingen, media voor zich. Maar we moeten even doorgaan met de vergloeier. Want oké, jongens. We zien er binnen. Hoe is Stefan de vergloeier van vandaag? Disco, raad het er bij Paul.
1: Ja.
0: Hoe steeds er?
1: Ja, toch wel een van de favoriete thema's.
0: Wat dik, hè? Dat weet ik. Ja.
1: Disco, zomerhits. Ja, eigenlijk vind ik ze allemaal. Het duurtje vind ik op zijn tijd ook natuurlijk hartstikke leuk.
0: Als ik disco is, gewoon een hoogliek krijgen.
1: Wat
0: is die favoriete discoplaat, hè?
1: Nou, boah, ja, dat zijn toch zoveel. Ja, wat is disco allemaal? Dance is ook disco. Disco tegenwoordig, hè?
0: Ja, nou ja, goed, disco, dance is een beetje bam, bam, bam. Disco is meer piu, piu, piu.
1: En glitterbollen en ja, precies
0: that,
1: dat.
0: Nou
1: ja, de Earth, Wind & Fire's, die zitten altijd goed, hè?
0: Nou, die hebben we vandaag drie keer de beest van Earth, Wind & Fire. Ah. Eén keer met Let's Groove, Boogie Wonderland in september. Ook wat één plaat die ontzettend goed ging was Sizzle Stage met Lost in Music.
1: Oh.
0: Maar ook die is er niet geboren.
2: De voorgloeier.
0: Ja, we gaan eens kijken wat er wel is geworden, hè? Want te zien sommige mensen die zeiden van, nou, ik ken ze nog. Het was een Nederlands bandje. Och, hebben Earth opgetreden. Een van de dames is helaas net bij Ongos, dat is Ria.
1: Ja.
0: De wet zal wegen de
1: dat is ook echt disco, hè? Nederlandse disco zelfs.
0: Als de demo wet. En ze hebben een plaat gemaakt, hoe het gaat over de magische cash, was ze nu naar Loesterbus. De radio!

0: commune en ik wekker radio. Toen werd ik verslaafd aan de medium radio. Ik hoorde van allerlei stumpjes uit een klein kastje komen. Ik dacht bij mezelf, dat wil ik ook. En de Dolly Dot, zomaar de Reuvel. Vandaar bij de volgende jeugd. Dankjewel voor het stummen, Limburg. En zo meteen heb ik goed nieuws van de Kumpke Truc. We vroegen allemaal maar hebben meegedaan. Jo, hè? Goed nieuws, hè?
1: Legendarisch.
0: Nou, ik ben benieuwd wie het zo meteen weer mocht lezen.
2: L1 Media Overzicht.
0: Eerst beginnen we met ander nieuws, want de Nederlandse koepel van drinkwaterbedrijven wil zo snel mogelijk een Europees totaalverbod op het gebruik van PFAS. Naast Europese regels moet er volgens de vereniging ook een nationaal lozingsverbod komen, zodat er geen PFAS meer in het drinkwater terechtkomt.
3: Een totaalverbod ervoor zorgen dat er geen PFAS meer in het milieu inkomt, dat we ons milieu niet meer blijven vervuilen. Dat doen we al decennia lang inmiddels. We weten precies wat de schadelijke gevolgen zijn. Dus hoe sneller we stoppen met het gebruik van PFAS, hoe sneller we voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt, hoe sneller we het probleem ook weer voor een deel in ieder geval uit de wereld hebben.
0: Greenpeace stelt dat er in ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater te veel PFAS zit. Toch is het Nederlandse kraanwater gewoon veilig om te drinken, zeggen de waterbedrijven. En op onze site lnnieuws.nl vind je een kaart met erop de situatie in onze provincie.
1: Ja, op de universiteitscampus van Groningen komt de eerste AI-supercomputer van Nederland. Ik ben wel eens benieuwd wie groot dat is eigenlijk, dat ding. En daar kunnen over ruim een jaar ondernemers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en overheden eigen AI-modellen en toepassingen ontwikkelen, zegt staatssecretaris van Digitale Economie.
4: Ja, dat is belangrijk omdat dat die rekenkracht geeft. Dat geeft de snelheid eigenlijk om hier te kunnen trainen. Dus om al die mooie ideeën die hier al in Groningen leven, om die ook echt snelheid te geven.
1: Ja, het Rijk en de EU betalen mee aan de AI-supercomputer om zo minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse techgiganten als Google.
0: En wat moet je doen als je kind geen lucht meer krijgt? Bij een bloedende wond of bij koortsstuipen? Steeds meer ouders van jonge kinderen doen een EHBO-cursus. Het Rode Kruis, een van de grootste aanbieders van die cursus, zag het jaarlijks al aantal cursisten in 3 jaar tijd stijgen van 9 naar 15.000.
5: We verwachten in februari ons eerste kindje. En we dachten toch van, ja, best wel handig om je nog wat voor te bereiden. En je weet nooit wat er gebeurt.
6: En ik heb nog niks gelukkig ernstigs meegemaakt. Maar als ik dit al hoor zo van vrouwen, dan denk ik van, oeh, er kunnen allemaal spannende dingen gebeuren. En ja, daar moet ik op voorbereid zijn.
0: De cursussen worden op meer dan 20 plekken in het land gegeven en worden soms vergoed door de zorgverzekering.
1: Ja, de EU waarschuwt voor het risico van brandstoftekorten. De Europese transportministers komen met die waarschuwing vanwege de spanningen in het Midden-Oosten.
7: Crude oil and jet fuel prices remain high and we are start seeing again the risk of shortages.
1: Ja, de ondernemers zijn bezorgd over de hoge prijzen en ook boeren lijden onder de hoge dieselprijzen. Daardoor zullen producten in de supermarkt duurder kunnen worden.
0: Dit is vandaag de 22 september. Het hoge beroep van de oud-Jumbo-topman Frits van Eert begint bij het gerechtshof in Zwolle. En dames en heren, daar komt geen truc. Nou, we hadden het er net eigenlijk ook al eens een klein beetje over. Wat komt nou 13 jaar truc? Het social media kanaal
1: Hives.
0: Hives. Hives. Ook gehives.
1: Ja, ik heb zeker ook gehives. En ik ben toch wel eens benieuwd of de Lustres ook hebben gehives.
0: Ja.

0: Vandaag om de weer waarnemen. Ik ben even een Hives-account aan het maken. Dat is echt, ja, 13 jaar geleden. Is dat zo lang geleden, 13 jaar? Ja, toen was het eigenlijk een beetje afgelopende zaak. Want toen hadden we natuurlijk allemaal op Facebook, Instagram en hoe. Ja, een beetje de andere mensen die zitten op Facebook, hè. Ja. Ja, die jeugd zit allemaal op
1: Snapchat.
0: Ja, ik snap er helemaal niks van. Ik snap het niet, dit chat erdoor, maar. Dat jij het maar los. Maar ik ben even een nieuwe Hives-account aan het maken. Doet je dat ook? Of heb je dat altijd gedaan, Brugger? Dat heb je zo weten via de L1 app. En wat hebben ze er allemaal op gedaan? Was de eerste keer dat ze eigenlijk in aanraking kwamen met een social media kanaal. Er waren in Amerika waren er meer van die kanalen, maar goed, ze hadden alleen maar Hives.
1: Weet je wat, de Hives ook nog het voordeel wordt? Dat kost dat hele, die pagina helemaal zelf stylen. Dat kost helemaal bij Facebook net.
0: Ja, dat vind ik nu. Thema, primaire kleur, achtergrondkleur.
1: Zeg maar die glitterplaatjes.
0: Biografie, cover. Ik ga dat gewoon nog allemaal niet invullen. Ik ben al verkeken, zoeken. 793 geleerd. Van zeer een van de eerste man.
1: Oh, ja, vet.
0: Oeh, ja, dat is wel vet, hè. Even kijken. Nou, vrienden uitnodigen. Even overslaan.
1: Terwijl Pascal een account aan het maken is. Gun van naar de weerwaarnemingen.
0: Ja, als eerste, we eens even doen.
1: Ja, zullen we als eerste kijken bij André Oet Grashoek, wie het weer daar is. André, goedemorgen, jong.
2: Goedemorgen, Pascal en Stefan. Op deze dinsdagmorgen morgen vanuit de Grashoek. De weerwaarneming. Er is weer veel bewolking vandaag, net wie gisteren eigenlijk. Ja, het weer is eigenlijk vergelijkbaar. Er is weer heel weinig wind vanmorgen. Geen mist. Het is wel behoorlijk fris vanmorgen, dat moeten we zeggen. Maar goed, de tijd van het jaar, dan moeten we toch niet verwachten dat het morgen nog echt warm is. Al een beetje blauw te zien. En ook geen regen in de planning voor vandaag, dus dat is toch fijn. Dus al met al toch een rustige herfstdag. Ik wil het dan maar ophouden. Ik wens u een hele fijne dag in de studio. En Radio,
0: dankjewel André van Maris. Inderdaad, Sjoen, de lemken stonden weer aan. Ja, dat is prachtig om dat te zien. We hebben gewoon langzaam naar de donkere periode. Maar het is ook wel een hele gezellige periode, jongens. Kom op hier allemaal. Zeker wie hier, Pascal en Stefan. In de Ellen Often Show. Waar we vanuit de Graas ook verder gewoon door een ander pleertje in de provincie. En welk pleertje is dat?
1: Ja, we gaan naar Maastricht-Hagen Airport natuurlijk. Ja. Wat een Helmoet is. Goedemorgen.
3: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten met licht bewolkt weer. We zien aan de horizon wel die grijze en donkergrijze wolken verschijnen. En zoals gisteren ook aan de horizon die goudgele gloed. Als we langzaam van het zuidoosten richting oosten gaan, ja, daar klaart die lucht al wat meer op naar de lichte bewolking. We zien ook daar die goudgele gloed verschijnen. Achter 20 minuten zal daar de zonsopkomst ook gaan verschijnen. Die vandaag rond 7:22 die reis gaat beginnen. En vanavond rond 19:35 die reis gaat eindigen. Ongeveer 12:30 dus op daglicht. Als we dan doorschieten vanuit het oosten richting noorden, zien we ook daar die bewolking iets lichter opklaren. Dus wat lichter bewolking verschijnen. Wel een mooi kleurpastel. We hebben vandaag te maken met een zuid-zuidwestenwind. Een zwakke zuid-zuidwestenwind met windvlagen van geen betekenis. Temperatuur 10 graden. Ongeveer hetzelfde als gisteren genoemd. Het is momenteel droog. Het zou ook droog blijven vandaag. Dus we kunnen het toch opmaken nog voor een mooie dag. Ik wens je verder in de uitzending een mooie uitzending toe. En natuurlijk thuis een mooie dag toe. Radio, hoor.
0: Radio, hoor.
1: Wat is de trein?
0: Nee, de geluid van de herrie door allemaal, hè. Maar Marie Soet is wel gezellig altijd. Maar strikt aan geen airport.
1: Ja.
0: Zeker om door vanavond daar allemaal die mooie beelden te zien van Helmoet Weiss. Daar hebben we nog één in de oven. Dat is Peter Meijer. En waar zit hij vandaag?
1: Ja, is een Blierik natuurlijk, hè.
4: Pascal en Stefan en luisteraars uit Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend een frisse ochtend met 9 of 10 graden. En de wind is er bijna nauwelijks. Wat er is zuidnoordelijke richting.
5: En auto's.
4: Ja, dat merk je wel aan de temperatuur. Ja. Want de temperatuur wordt maximaal vandaag een graad of 18, misschien 19. Dus de 20 graden halen we vandaag niet. Maar voor de rest, het is een droge dag. Geniet ervan. En tot morgen.
0: Ja, tot morgen.
1: Dus geen thuiswerk nog vandaag. Dat hoor je meteen.
0: Maar best wel druk hier vooral. Hè. Dus de auto's, dus vleegtuigen, alles kunt voorbij. Gans Limburg werd wakker en duidt mij en zingt mij met moederhulp. Kent ze nog? De ster, dus nog lang geleden. Dus hier bij Pascal en Stefan in de Ellen Often Show. Op de dag dat Hives terug is. Heb ze dat ook meegemaakt?

0: zitten we ook op Hives inmiddels.
1: Ik zei hier Stefan Collaris toch?
0: Echt? Ja, echt voor. Ja, goed. Er zitten meer mensen die zich gemeld hebben. Lotte, we zo meteen even zuren. Carlo de Hives gaat vroeger. Michael Hosman ook. En die Sint ik ook al. Ik zal hem even in Samsung laten zien. Dat ik een echte Hivespagina heb aangemaakt. Na 13 jaar kan het weer. Dit is alleen met de ochtendshow en Turn Back the Clock. Inderdaad, 13 jaar terug in de tijd. Want toen was het een goede hit op de socials.

0: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
1: Loop jij stralend het nieuwe seizoen in? Kom dan aanstaande woensdag langs tijdens de Family and Friends Dag van Deurlinger. En profiteer van een ongelofelijke korting van maar liefst 20% op de gehele schoenencollectie. Family and Friends Dag. Alleen woensdag. In elke Deurlinger winkel, maar ook online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
2: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze. Zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
2: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
10: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
11: Doei doei!

0: van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Appen met de jocks. Download de L1-app.
2: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. 20% van het Limburgse kraanwater bevat meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS breken nauwelijks af en kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Bij controles op vakantieparken in het Heuvelland zijn vorige week 6 illegale vreemdelingen aangetroffen. In totaal zijn er 42 vakantiewoningen gecontroleerd. En dieven gingen aan de haal met crossmotoren van vader en zoon Gispen uit Echt. Het gaat om 2 stuks met een nieuwwaarde van in totaal 30.000 euro.
1: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
4: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod.
3: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
5: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
3: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Huis nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de 954.000 euro opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden.
6: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
7: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
8: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
9: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak, vol karakter.
8: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
9: Huubs lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
10: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
11: The music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T. Dune. The Avengers. Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphony. Tickets via mac.nl.

0: Al dat hype terug is nog 13 jaar. Ongelooflijk, jongens. 10 over 8. De eerste mensen hebben zich al aangemeld. Ik heb vanmorgen weer een nieuw account al gemaakt. Hmm. Hey, de Stefan van Ingen, de man die gisteren hier was met het, de foto's. Ja, steeds een grote vrachtwagen. Ik heb dicht trouwens ook een vriendschap voor zijn gestuurd, Stefan.
1: Moet ik dat nog accepteren dan of zo?
0: Ah, dat hoop ik toch. Dat zou toch wel zo
1: zijn. Dus ik moet er wel aan wennen aan dit allemaal.
0: Ja, door eens even. Kun je me accepteren? Kon ik even door. Carlo van de Heuvel zit. Goedemorgen, jongens. Ja, huis MySpace. Kent je dat nog? Dat was ook heel leuk. Kost als muzikant veel contact leggen met andere muzikanten. Dat klopt ook. Aan de rechterkant had ze dat ze Rieke. Dan kost hij hun eigen liedjes uploaden. Maar helaas is MySpace dat ongegoon of overgenomen destijds. En in één keer kwam Facebook helemaal erin. En dat vaagde ook die 10 miljoen gebroekers van Hive, zeg maar, in Nederland weg. Michael, goedemorgen. Wat is die reactie erop?
2: Ja, jongens, die Hive-rage, ja, die heb ik ook meegemaakt natuurlijk. En waar ik me nog eraan kan herinneren is dat er bijvoorbeeld ook een liedje van kwam. Hives is
0: Hives. Ja, ja.
2: Misschien kunnen jullie hem draaien. Jongens, radio, hè?
0: Radio. Nou, mensen, man, ik heb een liedje wel gevonden. Er zit er vooral achter. Want Johan Flemmings, kent ze weer nog? Nee, heeft het gemaakt toen destijds.
3: Hey, Johan, heb jij vrienden?
0: Heb je vrienden?
3: Nou, Jeroen, sinds hij, gelukkig wel.
0: La la la la la. Ja, het was eigenlijk Opus, hè, met Life is Life.
3: Hives.
0: Ja,
1: ja.
3: Hives is Hives.
0: En ik mocht helemaal verklappen dat dat clipje wat erbij zit, dat is 17 jaar geleden gemaakt. Ik zei die gek, ik heb dat gemaakt.
1: Echt serieus hoor?
0: Ja, ja, ja. In de Eindhoven was dat, in de Destijds woonde Johan Flemmings nog in Eindhoven. En toen is er ook een paar jaar geleden is er ook in Limburg terechtgekomen. Het een paar panden, Wiert had er al een pand. Of toen nog steeds in Limburg woont, ik heb geen idee. Maar ik heb dat clipje toen gemaakt, samen met een paar andere mensen. Want ik heb er nog foto's van de opnames van die.
1: Ah, chic, maar staat het nog online eigenlijk?
0: Het staat nog steeds online. Ik kreeg net ook al een linkje doorgestuurd. Het had inmiddels 238.000 weergaves. Destijds hadden 2 miljoen weergaves, dat weet ik allemaal wel. Wat zien die reacties erop? Heb je zich ook voor je hypes gehad? Of

0: weken lang geven we koffie weg. Gans pakket en ganse tas. Stefan heeft hem neer bij zich staan. Er zit alleen maar koffie in. Ja, zijn koffieboenen kunnen we niet meer rammelen, want die is in vacuüm verpakt en dat rammelt niet. Maar wat we wel kunnen laten zien, dat er ook een mok bij zit. Ja. In de mok verstopt, daar heeft Stefan koekjes gestopt.
1: Ja.
0: Lekker man, koekjes.
1: Ja, ja.
0: Heerlijk.
1: Kosten nog moeite gespaard.
0: Ja, spiegelaars koekjes in het, hè?
1: Heerlijk.
0: We hebben de naam nodig. Waar we koffie mee drinken, onthaai de naam gehoord. En moesten veur Tino straks hebben. En we verdrinken vandaag koffie met.
1: Wie zit er in de kantine? Wie is het?
0: Antje Pollux.

0: Lekker dit, hè? Douwe Bob, nieuwe plaat. No to self, IBL1. Kwart over acht op deze dag. Dat Hivestruck is. Wist ik het ook fijn dat Hivestruck is. Michel, hallo.
1: Pascal, Stefan. Fijn dat Hives weer terugkomt. Wat een goed nieuws. Ik ben er blij om. Ik heb het zo gemist. Wij hebben eerder ook heel veel op Hives gezeten. Dan kon je leuke spelletjes doen. Ja. En mooie verbinding met al je vrienden. Fijn dat het weer terugkomt. En ik vond het zo'n mooi medium. Leuk dat het weer terugkomt. Dat is mijn mening daartoe. Ik wens jullie allemaal een schöne tak hoorten en het beest. Morgen in de volgloeien. Ra.
0: Dankjewel, Michel Bakker. Meld je meteen aan. Hoop voor Hives. Kennen we zo in zin. Kennen we vrienden weer. Zo wie dat terug over de geit. Straks nog nieuws over een 84-jarige bakkerie. En een, ja, wat een lekkere motorsportweekendmosfeer in Meijl. Het enige die in de grote deceptie. Die zijn motoren gestolen. Daar komen we straks ook over hebben. Over homohaat en ook over de Korenwolf.
2: Dit is L1.
0: Maar toch heb ik niet zo goed bij met de Korenwolf. Hoor ze allemaal hier bij L1. Nog even door de herfst aan de band. Die natuurlijk zolterig nog stingen op de nacht van het Limburgse Leed in Venlo. En ook aanwezig waren bij de Oda Frans Pollux. Het is Joost van Obi, L1 in de ochtendshow met Bubbels Alijn.

0: band Hibi Alleen. En hier was een Noorder Alleen. Die zit van mijn hele vroege vriendengroep. En misschien nog wel weer op die Hives. Cindy dat ook weten. Ja, Hives is druk. Meld ik even aan, Cindy. Tegenwoordig voor
1: L1 Media Overzicht.
0: Dan gaan we eens even kijken wat op dit moment allemaal leeft in het lunch. Want er is van alles in de hand. De Nederlandse koepel van drinkwaterbedrijven wil zo snel mogelijk een Europees totaalverbod op het gebruik van PFAS. Naast Europese regels moet er volgens de vereniging ook een nationaal lozingsverbod komen, zodat er geen PFAS meer in het drinkwater terechtkomt.
2: Een totaalverbod ervoor zorgen dat er geen PFAS meer in het milieu inkomt, dat we ons milieu niet meer blijven vervuilen. Dat doen we al decennia lang inmiddels. We weten precies wat de schadelijke gevolgen zijn. Dus hoe sneller we stoppen met het gebruik van PFAS, hoe sneller we voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt, hoe sneller we het probleem ook weer voor een deel in ieder geval uit de wereld hebben.
0: Greenpeace stelt dat er in ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater te veel PFAS zit. Toch is het Nederlandse kraanwater gewoon veilig om te drinken, zeggen de waterleidingbedrijven. En op onze site lnieuws.nl vind je kaart met erop de situatie in onze provincie. En op de universiteitscampus van Groningen komt de eerste AI-supercomputer van ons land. Daar kunnen over ruim een jaar ondernemers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en overheden straks eigen AI-modellen en toepassingen ontwikkelen, zegt staatssecretaris van Digitale Economie.
3: Ja, dat is belangrijk omdat dat die rekenkracht geeft. Dat geeft de snelheid eigenlijk om hier te kunnen trainen. Dus om al die mooie ideeën die hier al in Groningen leven, om die ook echt snelheid te geven.
0: Het Rijk en de EU betalen mee aan de AI-supercomputer om zo minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse techgiganten als Google. En wat moet je doen als je kind geen lucht meer krijgt bij een bloedende wond of bij koortsstuipen? Steeds meer ouders van jongere kinderen doen een EHBO-cursus. Het Rode Kruis, een van de grootste aanbieders van die cursussen, zag het jaarlijks aantal cursisten in 3 jaar tijd stijgen van 9 naar 15.000.
4: We horen heel vaak dat ouders iets hebben meegemaakt waarbij ze niet wisten wat ze moesten doen. En dan vervolgens, ja, of ze hoorden bijvoorbeeld van een andere ouder dat die niet wisten wat ze moesten doen. En dat is vaak voor mensen de trigger om toch zo'n EHBO-cursus te gaan volgen.
0: De cursussen worden meer dan 20 plekken in het land gegeven en wordt soms vergoed door de zorgverzekeraar. En dan de EU, dat waarschuwt voor een risico van brandstoftekorten. De Europese transportministers komen met die waarschuwing vanwege de spanningen in het Midden-Oosten.
5: Crude oil and jet fuel prices remain high and we are start seeing again the risk of shortages.
0: Ondernemers zijn bezorgd over de hoge prijzen en ook boeren lijden onder de hoge dieselprijzen. Daardoor zullen producten in de supermarkten ook weer duurder worden. Zitten we neer op te wachten. Wat gebeurt er meer vandaag op deze dinsdag 22 september? Het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eer begint bij het gerechtshof in Zwolle. En na bijna 13 jaar, we hadden het er vanmorgen over, is Hives terug. Social media kanaal maakt vandaag zijn comeback. Maak een accountje aan, kennen we vrienden weer.
1: 1 L1.

0: lekker om dit brengje te huren hier bij L1 in de L1 Offage Folk. Hebben we het over de plaat van Bryan Adams. Everything I do it for you. Want dat is sowieso voor het eerst. Zometeen gaan we dus hebben over homohaters toegenomen. Ook over de korenwolf en gestolen motoren.
1: Alle topdeals voor je huisdier vind je bij Pets Place. Ja, je bent de brave hond.
2: Retail Park Roermond. XL shoppen, gratis parkeren.
3: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.

0: Zitplant in Venlo.
1: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werken bij Vivantes.nl.
0: Kast-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
4: Hey Raymond!
5: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Hey, Raymond!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. 20% van het Limburgse kraanwater bevat meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS breken nauwelijks af en kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Greenpeace lanceert daarom een postcodechecker waar mensen kunnen zien hoeveel PFAS er in hun kraanwater zit. Bepaalde postcodes in de gemeente Roermond, Roerdalen, Pillenmaas, Bezel en Horst aan de Maas bevat het kraanwater 5,5 nanogram per liter. Bij controles op vakantiepark in het Heuveland zijn vorige week 6 illegale vreemdelingen aangetroffen. In totaal zijn er 42 vakantiewoningen gecontroleerd, verspreid over 8 verschillende parken. De personen zonder geldig verblijfstatus verbleven op 2 van de gecontroleerde parken. 5 van de 6 betrokkenen keren op korte termijn terug naar hun land van herkomst. De situatie van de 6e persoon wordt nog verder onderzocht door de vreemdelingenpolitie. En het Natuurhistorisch Museum Maastricht heeft een probleem met de museumkever. Het gaat tonnen kosten om de aangevreten collectie te herstellen. Sommige stukken zijn reddeloos verloren omdat de museumkever de opgezette insecten heeft weggevreten. De museumkever gebruikt opgezette dieren en insecten als nest voor haar eitjes. Eenmaal uitgekomen voeden de larven zich hiermee. Het gevolg is dat museumstukken beschadigd raken, soms zo ernstig dat ze niet meer te herstellen zijn. Het weer in Limburg, het blijft wisselend bewolkt en droog. Tijdens flinke zonnige perioden worden het in de loop van de middag maximaal 21 graden.
12: Liefde voor Limburg, dit is L1. De L1 Ochtendshow.

0: dan nog 1, 2, 3, 4, 5 dagen. Kan ze geen checken die foto van de vastelovensgezicht van 2027. Misschien weer stoert en wel. Zij is om alle uurtjes van L1 tijdens de vastelover, tijdens L11 laaf. En op de radio Moni en Dove, I'll be loving you. Stel ik voor, ik heb zo'n heel schoon motorsportweekend voor de deur. En denk bij zichzelf gewoon lekker een beetje crossen met vrienden en zo. En dat dacht ook vader en zoon Chris moet echt. Maar dat eindigde eigenlijk in een hele grote deceptie. Want dieven ging aan de hol met de Kiro-motoren.
1: En om 2:30 hadden we een gat van een geluid. Dus we zijn naar boete gegaan. Hè. En we liepen naar de aanhangerij. En daar stonden we op. Hè. En er stonden geen motoren meer in.
2: Ze hebben eigenlijk alles schoon doorgesneden. Ook de sloten wat er horen, die hebben ze allemaal metgenomen. Ze zijn denk ik binnen een minuut zijn ze weg geweest. Het viel eigenlijk niet echt alsof het echt zo was, zeg maar. Maar dat is echt pas later nog gekomen, dat het echt binnenkomen, zeg maar.
1: De motoren zijn voor ons geen spullen. Dat is een deel van onze passie. Een deel van wat we zien, wat we ademen en waar we iedere dag mee bezig zijn. Ik wil niet te zeggen laten zien dat het me raakt, maar het raakt me echt. Het is echt, ik denk dat ik echt wel tijd nodig gewoon heb om dit een plek te geven. En om het vertrouwen wat ik kwijt ben, ben ik wel een beetje kwijt geraakt afgelopen weekend.
3: Kiro, einde hobby van dit?
2: Nee, ik zal er in ieder geval altijd alles voor blijven doen om gewoon de sport te kunnen blijven beoefenen. We komen hier ook wel weer bovenop, daar ben ik zeker van.
3: Is er nog een kans dat de motoren terugkomen?
1: Dat hoop ik wel. Alleen om heel eerlijk te zijn, de kans dat ik volgende week de staatsloterie ben, is denk ik groter dan dat die motoren nog terugkomen.
0: Wat een ellende door, bij je vader en zoon Chris moet echt motorsportweekend en dan weer de motoren gejat. Ai, dit is Roger Glover, Love is All op L1.

0: I Miss Savage, Run Day. Vandaag is bekend geworden dat natuurlijk weer een nieuw social media platform is gelanceerd. Nou nu, 13 jaar geleden, was voor de allereerste keer al in de loog Hives. Maar het is ook nog wel dat de eerste keer dat ze zelf al die foto's aan het uploaden was en zorgde dat ze ontzettend veel vrienden had. Maar goed, het maakt vandaag allemaal niks meer goed. Facebook op zijn Instagram. En dat kent ze van allerlei manieren, kent ze ook het doen. Maar de koning een beetje van de Instagram op dit moment, zeker bij ons in de provincie, dat is Mikey Oetgemeun. Elke keer het er waar schoen dingen. En eigenlijk op zijn pad gemunt, hoor. Limburgs mannen. En Mikey geeft over een oerkering. Loest er mee.
1: En de deur. Ik klop met dat ik hier vlokken kan krijgen.
2: Zo, hallo? Meneer, heeft u een afspraak?
1: Nee, maar ik heb wel de ruk kapot en ik heb centen nodig.
2: Nou, daar gaan we. Wat kan ik voor u doen, meneer?
1: Nou, Gerop, centen liggen en ik geniet. Dus 1 plus 1 is tel zelf maar.
2: Wat is uw volgende achternaam?
1: Heel simpel. Voornaam Mikey. Achternaam Gemunt.
2: Ja, en wat is uw postcode?
1: Wat postcode? Gewoon niet tegen dan ernaast hangen, Jacqueline. Volgende vraag.
2: En u heeft momenteel geen werk?
1: Ja, nee. En ik ben op het uitzendbureau geweest, maar de Wawa heeft me alleen maar kwats verkocht.
2: Geen werk. En waardoor komt dat?
1: Ja, mijn ruk.
2: En bent u daarvoor ook in behandeling, meneer Remeun?
1: Zeker, deer. 2 liter bako per dag. Of het helpt enig niet, maar ik vul niks.
2: En zijn er misschien nog nevenactiviteiten?
1: Wat heeft mijn lijf hiermee te maken?
2: Ik ga de aanvraag indienen en dan krijgt u bericht binnen 6 weken.
1: Dat is helemaal goed. Dus heb ik in de envelop, kom je morgen cash halen. Hoor je zo niet?
2: Hey, 6 weken, meneer.
0: Mikey Oetgemeun, elke keer is weer een schoen. Ja, nu moet ik dat zeggen, verhulken. Wat er dan maakt, meer dan 500.000 mensen die hem al volgen. Het is toch waanzinnig wat die jonge Oetgemeun allemaal te weg heeft gebracht. En af en toe, heel ze mogen hier van mij komen met de Ellen Ochtend Show. Maar nu de Pet Shop Boys en West End Girl.

zijn de jongens van de dierenwinkel, de Pet Shop Boys en Western Girl bij Alain. Vorige week donderdag brengt er zelf bieken weer het eerbetoon aan Frans Pollux. Waar ze allemaal te doen in Grenswerk in Venlo. En daar waren ontzettend veel artiesten aanwezig. Die dus allemaal liedjes hebben gemaakt. Liedjes van de eeuwigheid deel 2. Een album is er uitgebracht. En een van liedjes is natuurlijk een nummer dat ze ook kent van Lex Uiting. Dit hebben we net ook al gedraaid. Alles komt goed. En dan denk ze, oh ja, dat is een leuk liedje. Maar eigenlijk is het gewoon een covertje. Dus als ze die aanvragen, was het dan de cover van? Nou, van Nederlotte met de Luxaflex. Want dit is dan weer het origineel. Als ze de tekst huurt, dan werd ze niet geit. Zometeen duurt ze over een Eye of Fly, doe eens. Maar eerst

0: Noah Kahn en Hurt Somebody in L.A. Naughty Show. Hey John, goedemorgen.
1: Goedemorgen, jongens. Hallo. Kunnen we ons nog opgeven voor de koffie?
0: Jazeker.
1: En Frans Pollek is vandaag de goede woord. Ik weet niet of het al voorbij is.
0: Dat zit op een klap, jong.
1: Voldoende.
0: Ja, hey.
1: Goedjes.
0: Hoi, hoi, John. Ja, ik kan zo misschien dat we die straks nog bellen, jong.
2: L.A. De week van de Limburgse fly.
0: Ik heb er ook weer aan. We zitten in september, maar binnenkort is weer oktober. Gewoon weer lekker. Ik ga allemaal lekker fly testen en eten. En kieken we er van dit jaar vandoor gaan met de hoogste eer in de werk van de Limburgse fly. En over fly gesproken, een aaien vlaaien doers. Ja, dat kan een heel mooi verhaal opleveren. Op het eerste gezicht niks bijzonders, maar bij de familie Mestrom is het misschien wel de belangrijkste doers van de ganse bakkerie. Er zitten tientallen, misschien wel honderden handgeschreven recepten in. Bakkerij Mestrom besteedt inmiddels 84 jaar en vader en zoon die maken er gebruik van.
3: Koffiewafels, bolwafeltjes.
4: Ja, en hoe oud zijn die recepten?
3: Ik denk het meeste allemaal jaren 70, jaren 80 zal zijn. Ik ging ook regelmatig naar Parijs om te kijken bij ja, de grote patissiers in Parijs. Le Notre, Fouchard, om daar weer inspiratie op te doen. En daar heeft hij toen met zijn desserttaartje was dat, heeft hij toen gewonnen. Hij noemde dat een Barcelona taartje.
5: Ik denk, hé, die wil ik ook wel eens maken. Dus de eerste keer gemaakt ging niet heel goed, laat ik het zo maar zeggen. Dat er toch best wel wat techniek bij komt kijken om het allemaal goed te krijgen. En ja, vanaf de tweede keer, hoe vaker dat je het gaat doen, hoe beter dat het natuurlijk ook iedere keer gaat.
3: Mijn zoon is sinds een jaar binnen het bedrijf en ja, hij vindt het natuurlijk wel super interessant om te kijken van ja, waar was opa mee bezig, wat voor recepten gebruikte hij, kan ik dat een beetje vertalen naar de huidige tijd.
5: Eigenlijk heel gek. Maar ik denk dat smaken niet per se altijd hoeven te veranderen. Want we eten ook nog altijd een abrikozenvla, een kerstenvla, een stroosterpuddingvla. Ik kan mezelf niet voorstellen dat je het niet lekker zou vinden. Het is natuurlijk heel mooi meegenomen dat je een bedrijf met zo'n geschiedenis, wat al zo lang bestaat, dat je daarin verder mag treden.
3: Stroosel voor stroosterkoeken.
5: Voor mij nog heel veel recepten wat er nog te ontdekken vallen.
0: Ja, schoon, hè? Die ei-recepten in een ei-fly doet. Vol handgeschreven recepten van de opa. Er komen de lekkerste fly-out. En de lekkerste muziek komt uit de radio. Eros Ramazzotti en Tina Turner. Costa della Vita, nu.

0: nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Hoor,
0: die leent soms personeel uit aan een ander.
2: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
4: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
3: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
5: Ja, mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
3: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Een medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer vandaag.

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee.

veld. Maar een blaad dat veld en een boekje dicht. Maar wat bleef, dat was zo'n gezicht.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Yeah. Tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Nokian Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

zie je dat huis toch? Het is nummer 12.

0: Omroep BNM.
1: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis BNM-app.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt, het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Dat was Steady Swims en Lose Control. Daarmee is het bijna 12:06. Heel fijn dat je weer kijkt en luistert naar Lunch Live hier op Omroep PNM en op Omroep Horst aan de Maas. Met even een blik op het belangrijkste nieuws. In delen van Peerle, Maas en Bezel zit meer PFAS in het kraanwater dan volgens de gezondheidskundige richtwaarde van het RIVM wenselijk is. Greenpeace Nederland meldt dat daar ongeveer 5,5 nanogram PFAS per liter is gemeten. De richtwaarde van het RIVM ligt op 4,4 nanogram, ruim een hele nanogram minder dus. Greenpeace heeft een postcode-checker gemaakt waarmee inwoners kunnen zien welke PFAS-waarde in hun omgeving is gemeten. Bepaalde postcodegebieden in Peerle, Maas en Bezel vallen daarbij in de categorie rood. In Limburg gaat het volgens het onderzoek om ongeveer 228.000 inwoners. Zo'n 20% van de Limburgse bevolking is dat. Er zijn wel verschillen per gebied. Zo is een postcodegebied in Meijl 2,3 nanogram per liter gemeten. De wettelijke Europese norm ligt met 100 nanogram per liter veel hoger. Alle Nederlandse drinkwaterbedrijven voldoen daaraan. Het drinkwater in Limburg wordt geleverd door WML. Waar de PFAS precies vandaan komt, is nog niet bekend. Het advies blijft om gewoon kraanwater te drinken. Het RIVM, VWIN en ook Greenpeace raden aan het gebruik van flessenwater vooral te beperken. Ofwel niet te gebruiken. Meer nieuws straks om 12:30 van Tamar. Ook muziek van Toto is onderweg. Onder andere na deze klassieker van Alanis Morissette. Dit is Ironic.

Toto en Hold the Line in Lunch Live. Waar we zo dadelijk het gaan hebben over de praktijkcursus landschapsbeheer. Daarvoor gaan we zo dadelijk even bellen met Roeland Kokkelkoren. Eerst even tijd voor wat vrolijkheid met Matthew Wilder en Break My Stride.

0: Break My Stride was dat van Matthew Wilder. Ja, wie graag praktisch aan de slag wil met natuur en landschap in de eigen omgeving, kan vanaf donderdag 24 september meedoen aan de praktijkcursus Landschapsbeheer. De 10-delige cursus wordt georganiseerd door het steunpunt Landschapsbeheer samen met IVN Helden. De cursus is bedoeld voor vrijwilligersgroepen, dorpsraden en buurtinitiatieven, maar ook voor mensen die zelfstandig iets willen doen voor natuur en landschap. Aan de telefoon om hierover te praten is Roeland Kokkelkoren. Roeland, goedemiddag. Roeland, hoor je mij? Ik kan Roeland momenteel nog niet verstaan. Dat betekent dat we eventjes gaan proberen om dat op te lossen. Want we willen hier natuurlijk wel alles over weten. Want ja,
1: zeker.
0: Inzet voor natuur en landschap, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Ik hoor Roeland. Roeland, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, hallo. Daar bent u. Ja, ja. Allereerst eventjes die praktijkcursus. Ik zei net al even, hij is georganiseerd onder andere door IVN Helden en Steunpunt Landschapsbeheer.
1: Ja,
0: wat biedt de cursus?
1: Het Limburgs Landschap en de afdeling het Steunpunt Landschapsbeheer daarbinnen organiseert jaarlijks een cursus voor eigenlijk alle mensen die betrokken willen zijn op vrijwillige basis bij het landschap. Dat is de praktijkcursus Landschapsbeheer. En die organiseren we sinds een aantal jaren op wisselende plekken in Limburg. En wat leer je dan? De basis is eigenlijk, het uitgangspunt van de cursus is dat wij de vrijwilligers, de mensen, de geïnteresseerden, leren hoe ze met een groep mensen in de natuur een werkdag kunnen organiseren. Dus een wijkraad die zich wil bekommeren om een mooi stukje natuur in de buurt. Of gewoon een particulier die zegt, ik ken zoveel mensen die de handjes uit de mouwen willen steken hier in de omgeving. Die leren we hoe ze dat moeten gaan aanpakken. Daar komen een aantal dingen bij kijken. Daar komt natuurlijk bij dat je kennis moet hebben van natuur- en landschapsbeheer. Zowel in theorie als in praktijk. Maar je moet ook kennis hebben in hoe organiseer ik nou een werkdag als ik daarmee aan de slag ga. Want dat is natuurlijk iets anders dan het gewoon zelf weten en kunnen. Dus je moet ook weten hoe krijg ik de mensen bij elkaar. En als ik ze bij elkaar heb, hoe zorg ik dan dat ik veilig en verantwoord met een groep mensen buiten in de natuur kan werken.
0: Hey, en die dus kennis en ervaring, heb je die al nodig om mee te kunnen doen? Of doe je die op tijdens de cursus?
1: Juist, dat is precies het uitgangspunt. De cursus bestaat uit 10 lessen. En in die 10 lessen gaan we zowel in theorie als in de praktijk aan de slag met een aantal vormen van landschapsbeheer. Dus we gaan de cursisten, de deelnemers meenemen in hoe beheer je nu poelen. Hè, of natte biotopen, om het eens even zo te zeggen. Dat kunnen ook kleine watergangen zijn. Daar is een theorieles over in de avond. En dan hebben we een zaterdag die daarop volgt gepland. En dan gaan we gewoon met de club buiten aan de slag met gereedschap bij een echte pool. Gaan we uitvoeren wat ze in theorie geleerd hebben. En datzelfde doen we met het beheer van kruidenrijke graslanden. Het beheer van houtige opstanden. En zo hebben we een combinatie van theorie en praktijk. En zo leert de deelnemer in theorie en praktijk hoe dat werkt. En dan zijn er nog een aantal lessen die gefocust zijn op arbo, veiligheid, het organiseren van zo'n dag, het omgaan met een groep mensen, hoe stuur je dat aan. En uiteindelijk sluiten we de cursus af met een mooie excursie of een ander uitstapje in een mooi natuurgebied. En we hopen dan dat de deelnemers zodanig geïnspireerd zijn dat ze mooie initiatieven in hun omgeving kunnen gaan ontplooien om met meer mensen buiten het landschap actief te zijn.
0: Ja, wat lekker buiten zijn, dat is goed voor de natuur, maar ook voor je eigen mentale welzijn natuurlijk. Maar heel eventjes, die poelen, hè, u zei het al eventjes, kruidenrijke vegetaties, houtige landschapselementen. Waarom zijn deze onderdelen, waarom is het belangrijk om juist deze onderdelen zo goed te beheren?
1: Nou ja, wat je ziet is dat de grootste natuurgebieden in ons land en ook in onze provincie, de grote natuurgebieden die worden wel beheerd. En die zijn meestal ondergebracht bij grote terreinbeherende organisaties. Limburgs Landschap is er daar zelf eentje van. Maar we hebben natuurlijk Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, gemeentes die wat grotere natuurgebieden beheren. Dat wordt wel beheerd. Maar het zijn vaak die kleine stukjes natuur, die postzegeltjes natuur die verspreid liggen rondom de dorpen en de steden. Soms zelfs vlakbij het stedelijke gebied. die een beetje in vergetelheid geraakt zijn. Dat kan een mooie houtwal ergens zijn die langs een weg ligt. Het kan een poel die even aan de rand van het dorp ligt zijn. Die vaak vergeten worden in beheer omdat ze zo klein zijn. En als daar een paar jaar het beheer ontbreekt, ja, dan ontwikkelt de natuur zich vanzelf. Dat is zo, maar een poel bijvoorbeeld, die zal op den duur dichtgroeien. Daar zal het water uit verdwijnen, het verlandt helemaal. En dan verdwijnt de vegetatie, maar ook de soortenrijkdom die bij juist zo'n natte biotoop hoort, die verdwijnt dan. Dus het is ontzettend waardevol dat die kleine elementen ook beheerd worden. En in de praktijk zie je dat daar vrijwilligers een hele grote rol in spelen om dat in stand te kunnen houden.
0: Ja, en als meer inwoners hiermee concreet aan de slag gaan, wat levert dat dan uiteindelijk op voor het landschap in Peerlemaas?
1: Een biodivers landschap met mooie elementen die in ere hersteld kunnen worden. Ja, want ik weet heel zeker binnen de gemeente Peel en Maas, als je op zoek gaat, dan ga je veel poelen vinden. Je gaat veel houtige opstanden vinden die best een handje hulp kunnen gebruiken. Dat wil niet zeggen dat het niet in orde is hoe het is, maar ze kunnen hulp gebruiken. En het mes snijdt, zoals je zelf ook al zei, dan meteen aan twee kanten. En we maken het landschap mooier. We bevorderen de biodiversiteit. Maar we helpen ook het stukje sociaal-maatschappelijke. Mensen ontmoeten elkaar. Buurtbewoners ontmoeten elkaar. Mensen raken meer betrokken bij hun eigen lokale leefomgeving. En dat zijn natuurlijk ook ontzettend waardevolle winsten die je dan bereikt met zo'n cursus.
0: Hoe kan men zich aanmelden?
1: Men kan zich aanmelden op in principe op de website van het Limburgs Landschap. www.limburgslandschap.nl. Daar zit een tabblad dat heet Landschapsbeheer. En daar vindt men de activiteiten die daar allemaal georganiseerd worden. En daar staat deze cursus wel tussen. We werken daarbij samen met IVN Helden. Dus IVN Helden heeft ook op de website van IVN Helden een link staan naar onze aanmeldpagina. Dus als je zoekt op de webpagina van IVN Helden, dan vinden ze de weg ook wel.
0: Kijk, even de website van IVN Helden checken, dan komen de mensen vanzelf bij het aanmelden voor de cursus uit. Roeland Kokkekoren, succes met de cursus en bedankt voor je toelichting. Roeland Kokkekoren was dat over de cursus. Die waar we het zojuist uiteraard over hadden. De cursus die gaat over landschapsbeheer, de praktijkcursus. Zo dadelijk natuurlijk het laatste nieuws over laatste nieuws. En dat doen we naar Adele en Rolling in the Deep.

0: gonna fail. Love leaves a memory nobody can steal. One of these days between the heavens and the moon. I swear to God, I will see you soon.
1: Dat was The Script met After We're Gone. En daarmee is het 1:02. En dus tijd voor het laatste nieuws. En dat krijgt u van Tamer.
2: Goedemiddag, Juri. Gistermiddag is een fietser gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Bezel. De fietser kwam hard ten val op de Burgemeester Jansenstraat, waarna hulpdiensten ter plaatse kwamen. De fietser is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn. Veiligheidsregio Limburg-Noord en Veiligheidsregio Zuid-Limburg werken vanaf gisteren met een nieuw hulpmiddel om de risico's voor Limburg beter in beeld te krijgen. De veiligheidsregio's, gemeenten, hulpdiensten en andere partners kunnen zich nu beter voorbereiden. Bij grote risico's en crisis kunnen zij sneller en beter samenwerken. 5 bomen in de gemeente Horst aan de Maas hebben afgelopen week een tree tag gekregen. Daarop is te zien welke bijdrage ze leveren aan hun omgeving. Hiermee doet de gemeente mee aan de Europese bewustwordingscampagne #EUTreeTag. De zwarte populier aan de voorzijde van het gasthoes is een van de bomen die in de campagne centraal staat. MVC 19 heeft afgelopen zondag haar eerste competitiewedstrijd gewonnen van Belveldia. Deze wedstrijd hebben zij gewonnen met 1-0. Dat doelpunt werd al in de eerste minuut gescoord. In de eerste helft werden er meer kansen gecreëerd dan in de tweede helft, maar die werden niet benut. Op zondag 27 september wordt er thuis gespeeld tegen Olympia Boys. En dan nu het weer. Het blijft vandaag wisselend bewolkt met een temperatuur van maximaal 21 graden. Het waait zwak tot matig en het gaat niet regenen. Morgen blijft het droog met zo'n 19 tot 20 graden. Meer nieuws kunt u vinden op onze app en site omroeppnm.nl en omroephorstenmaas.nl.
1: Dankjewel, Tamar. Meer nieuws, ook verderop weer in deze uitzending. Zo gaan we het dadelijk hebben over het vrijheidsvuur dat afgelopen weekend in de Peelgemeenten aankwam. Waaronder dus in Meijel. Nu eerst het prachtige Halt Megis Vas van Nedoet Lotte.

0: op die leedje en de Rijn. Nooit meer.
1: Nee, doet Lotte. En halt Mikkes vast. We gaan naar Nederweert Eind, want die plek stond afgelopen weekend in het teken van het vrijheidsvuur. Nederweert was dit jaar de gastgemeente voor de gemeente uit de Peelregio. Daarom werd de ceremonie rondom het vrijheidsvuur zaterdag gehouden in Nederweert Eind. Na afloop brachten de verschillende lopersgroepen het vrijheidsvuur naar de 10 andere Peelgemeenten, waaronder Meijel in Peel en Maas.

0: Een vlam die herinnert aan het verleden en van gemeente naar gemeente wordt doorgegeven. Afgelopen weekend stond Nederweert Eind in het teken van het vrijheidsvuur. Daar kwamen inwoners en vertegenwoordigers uit de Peelregio samen voor een ceremonie. Lopers uit de deelnemende gemeente namen het vrijheidsvuur mee naar 10 andere Peelgemeenten, ook naar Peelemaas. Burgemeester Vostermans liep met leerlingen van de school mee en bracht het vuur 's avonds naar Meijel.
1: Eigenlijk is dat spontaan gebeurd, want wij hebben al een aantal jaren met tiener-events proberen wij een combi te maken om jeugd erbij te betrekken. En nu heeft een aantal jeugdigen van groep 8 van de basisschool heeft gewoon gezegd, ja, zouden we graag meelopen. Dus het is spontane actie.
2: Want 82 jaar geleden werd dit gebied bevrijd en hier is heel hard gevochten. En we kunnen ons dat allemaal helemaal niet meer herinneren. Misschien een aantal opa's en oma's nog die oorlog hebben meegemaakt, maar de meeste eigenlijk niet. En voor ons lijkt het heel vanzelfsprekend dat we in vrijheid kunnen leven. En dat moeten we eigenlijk ook zo houden dat we dat vanzelfsprekend vinden. Maar om ons heen, als je naar het nieuws kijkt of als je de krant, ja, die zul je misschien nog niet allemaal lezen, maar als je hoort wat er in de wereld allemaal gebeurt, dan is dat eigenlijk wel heel erg dat dat niet meer zo vanzelfsprekend is.

Ja, de hele reportage zie je terug op omroeppnm.nl. Zo dadelijk gaan we herinneringen ophalen aan VVV Venlo. Althans, dat gebeurde zaterdag in Grubbevorst. Nu eerst een van de hits van dit moment. Self-Aware van Temper City.

0: Ja, als het over Angels gaat, dan is het natuurlijk Robbie Williams die dat zingt. Het is inmiddels 13 minuten voor 1. Eventjes een blik op de weg. Handig voor als dat je zo de weg op gaat. Files hier in de regio staan er niet. Wel wat overige meldingen om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld op de A2, echt richting Weert, ter hoogte van Ittervoort, staat een defect voertuig op de weg. Even oppassen bij 212.4. Even verderop, A2, echt richting Weert, diezelfde A2 dus. Daar liggen voorwerpen op de weg ter hoogte van Sint-Joost bij 221.7. Dan hebben we nog de A67, Eindhoven richting Venlo. Ter hoogte van Maasbree staat er een defect voertuig op de weg bij 57.6. En daar kun je ook een tegengestelde richting hinder van ondervinden. Dan nog de A73, echt richting Venlo. Ter hoogte van Maasbracht een defect voertuig bij 7.5. Nou, dat waren vooral de voornaamste meldingen op deze regio. Nog één flitser, die staat op de A2 Weert richting Echt bij 202.1. En dan gaan we naar Grubbevorst. Want daar kon afgelopen zaterdag herinneringen worden opgehaald aan VVV Venlo. Er waren verschillende gasten en onder andere Omroep Horst aan de Maas was daarbij.
1: Herinneringen ophalen aan VVV Venlo. Dat gebeurde zaterdag bij La Providence in Grubbevorst tijdens Samen Norvruger. Het zorgcentrum was de eerste halte van het project dat door de regio gaat trekken. Jos Wijnen, afkomstig uit Grubbevorst, is secretaris van Alt-VVV en de stichting Historisch Besef VVV.
2: Ik ben bij toeval bij VVV betrokken geraakt in 1995, geloof ik, als jeugdbestuurder. En ik ben er blijven hangen. Dus inmiddels 32 jaar.
1: Oud-VVV-speler Ger van Rosmalen trekt mee door de regio en brengt op die manier veel kennis van de club met zich mee.
3: Is er dan ook veel herkenning naar u toe als oud-speler?
4: Ja, dat moet ik wel zeggen. Dat is niet nog altijd overal waar ik kom. Het is, Rossi dit, Rossi dat. Dat was vroeger bij bijna. Dus ja, dat is gewoon leuk. Ze herinneren nog alles. Ze herinneren de gouden tijd die wij toen met VVV gehad hebben. Zeg maar van 75 tot de jaren 80. In de jaren 80 hebben we ook nog een keer een hele goede periode gehad. En dan komen er steeds weer, en zitten er een paar jaar tussen, maar dan komt er wel weer een nieuwe generatie. Dus dat is eigenlijk het VVV is met pieken en dalen. Het gaat een paar jaar goed, een paar jaar minder, maar het komt toch altijd weer boven.
3: Nou ja, u liet mij net een foto zien, maar ik zie in ieder geval dat het kapsel in ieder geval veranderd is.
4: Ja, maar ik heb nog wel haar, dat scheelt.
1: De VVV Foundation is de maatschappelijke stichting van VVV Venlo en ook betrokken bij Samen Norvruger. Sam Brugmans is er senior projectleider en ook hij stak zaterdag de brug over naar Grubbevorst.
5: Ik werk inderdaad bij de VVV Foundation. Wij zijn de maatschappelijke stichting langs de club die gebruik maken van de kracht van het logo van VVV om middels sport mensen te verbinden, te helpen, om een stapje te zetten in hun dagelijks leven.
3: Dus eigenlijk om mensen zelf aan het sporten te krijgen of gewoon puur het VVV-stadion in te lokken?
5: Nou, het zijn heel breed onze doelstellingen. Vandaag zijn we hier voor VVV Memories on Tour. Daar hebben we als doelstelling meer het eenzaamheid tegengaan. Mensen samen te brengen, verbinden aan lokale locaties waar ze bijvoorbeeld langs kunnen komen om gezellig een kop koffie te drinken. Dus onze doelstellingen zijn heel divers.
1: Voor het project deed Jos Wijnen veel historisch onderzoek, waarmee ook toegewerkt wordt naar het 125-jarig bestaan van de club in 2028.
2: Heel veel ontdekkingen. Er zit ook nog heel veel bij de mensen. Dus mijn oproep is, hebben jullie iets dat je denkt van, het kan van belang zijn. Want in 2028, februari, bestaat VVV 125 jaar. En dan willen we heel groots uitpakken met natuurlijk de historie als rode lijn.
0: Ja, en wil je de hele reportage terugkijken? Dat kan natuurlijk via Omroep Horst.

van deze uitzending Lunch Live. Morgen dan zijn we er uiteraard weer. En dan weer met Nick Kortenoeven op deze plek. Voor nu maak er een hele fijne dinsdag van. En graag tot later op Omroep PNM en Omroep Horst aan.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd, ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. 20% van het Limburgse kraanwater bevat meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS breken nauwelijks af en kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Greenpeace lanceert daarom een postcodechecker waar mensen kunnen zien hoeveel PFAS er in hun kraanwater zit. Bepaalde postcodes in de gemeente Roermond, Roerdalen, Peelenmaas, Bezel en Horst aan de Maas bevat het kraanwater 5,5 nanogram per liter. Bij controles op vakantieparken in het Heuveland zijn vorige week 6 illegale vreemdelingen aangetroffen. In totaal zijn er 42 vakantiewoningen gecontroleerd, verspreid over 8 verschillende parken. De personen zonder geldig verblijfstatus verbleven op 2 van de gecontroleerde parken. 5 van de 6 betrokkenen keren op korte termijn terug naar hun land van herkomst. De situatie van de 6e persoon wordt nog verder onderzocht door de vreemdelingenpolitie. En wat een mooi sportweekend in Meijl had moeten zijn voor vader en zoon Grispenuit Echt, eindigde in een grote teleurstelling. Dieven gingen aan de haal met Kyros motoren. Het gaat om 2 crossmotoren met een nieuwwaarde van in totaal 30.000 euro.
1: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert, wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Agenten van het Limburgse cybercrime team hebben in Groningen een 21-jarige man opgepakt. Hij wordt ervan verdacht online criminele diensten te hebben aangeboden waarmee fraude gepleegd kan worden. De man bood valse websites aan en software waarmee grote aantallen sms-berichtjes kunnen worden verstuurd. De Limburgse politie heeft een speciale afdeling die zich bezighoudt met cybercrime. Die Limburgse agenten hebben ook de woning van de Groningse verdachte doorzocht. Het Rijk stelt geen geld beschikbaar voor het verduurzamen van bedrijventerrein Gemmelot. Aan de provincie en Den Haag werden in totaal 150 miljoen euro gevraagd, maar Den Haag geeft nu nul op request. De bedrijven zelf willen 1,6 miljard investeren in de verduurzaming. Dat geld is bedoeld voor verschillende projecten waarbij afval opnieuw wordt gebruikt als grondstof. Dat moet niet alleen zorgen voor een duurzamer bedrijventerrein, het is ook de bedoeling dat Gemmelot op die manier beter kan concurreren met het buitenland. 1 op de 5 Limburgers krijgt water uit de kraan met meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS is een verzameling chemische stoffen die nauwelijks afbreken en schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Greenpeace lanceert daarom een postcode-checker waar mensen kunnen zien hoeveel PFAS er in hun kraanwater zit. Vooral gemeenten in Midden- en Noord-Limburg hebben veel PFAS in het drinkwater. En de gemeente Maastricht heeft 300.000 euro uitgetrokken voor herstel van de collectie van het Natuurhistorisch Museum. Een groot deel van die collectie is beschadigd of zelfs verloren gegaan door het werk van de museumkever. Een insect dat eitjes legt in bijvoorbeeld opgezette dieren. Conservator Astrid Smeets vertelt.
1: Zij ruimen organisch materiaal op. En daar kun je op één moment heel erg blij mee zijn. Maar ik denk dat een bibliothecaris of een conservator van het Natuurhistorisch Museum is daar niet zo blij mee. Dus wij moeten daar in actie voor komen. En die beestjes zo goed mogelijk verwijderen uit onze collecties.
0: Met de bijdrage van de gemeente heeft het museum nu geld, tijd en middelen om het verval te detecteren en te repareren.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Hokkien, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit de zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Agenten van het Limburgse cybercrime team hebben in Groningen een 21-jarige man opgepakt. Hij wordt ervan verdacht online criminele diensten te hebben aangeboden waarmee fraude gepleegd kan worden. De man bood valse websites aan en software waarmee grote aantallen sms-berichtjes kunnen worden verstuurd. De Limburgse politie heeft een speciale afdeling die zich bezighoudt met cybercrime. Die Limburgse agenten hebben ook de woning van de Groningse verdachte doorzocht. Het Rijk stelt geen geld beschikbaar voor het verduurzamen van bedrijventerrein Gemmelot. Aan de provincie en Den Haag werden in totaal 150 miljoen euro gevraagd, maar Den Haag geeft nu nul op request. De bedrijven zelf willen 1,6 miljard investeren in de verduurzaming. Dat geld is bedoeld voor verschillende projecten waarbij afval opnieuw wordt gebruikt als grondstof. Dat moet niet alleen zorgen voor een duurzame bedrijventerrein, het is ook de bedoeling dat Gemmelot op die manier beter kan concurreren met het buitenland. 1 op de 5 Limburgers krijgt water uit de kraan met meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS is een verzameling chemische stoffen die nauwelijks afbreken en schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Greenpeace lanceert daarom een postcodechecker waar mensen kunnen zien hoeveel PFAS er in hun kraanwater zit. Vooral gemeenten in Midden- en Noord-Limburg hebben veel PFAS in het drinkwater. En de gemeente Maastricht heeft 300.000 euro uitgetrokken voor herstel van de collectie van het Natuurhistorisch Museum. Een groot deel van die collectie is beschadigd of zelfs verloren gegaan door het werk van de museumkever. Een insect dat eitjes legt in bijvoorbeeld opgezette dieren. Conservator Astrid Smeets vertelt.
1: Zij ruimen organisch materiaal op. En daar kun je op één moment heel erg blij mee zijn. Maar ik denk dat een bibliothecaris of een conservator van het Natuurhistorisch Museum is daar niet zo blij mee. Dus wij moeten daar in actie voor komen. En die beestjes zo goed mogelijk verwijderen uit onze collecties.
0: Met de bijdrage van de gemeente heeft het museum nu geld, tijd en middelen om het verval te detecteren en te repareren.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hooggerechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Agenten van het Limburgse cybercrime team hebben in Groningen een 21-jarige man opgepakt. Hij wordt ervan verdacht online criminele diensten te hebben aangeboden waarmee fraude gepleegd kan worden. De man bood valse websites aan en software waarmee grote aantallen sms-berichtjes kunnen worden verstuurd. De Limburgse politie heeft een speciale afdeling die zich bezighoudt met cybercrime. Die Limburgse agenten hebben ook de woning van de Groningse verdachte doorzocht. Het Rijk stelt geen geld beschikbaar voor het verduurzamen van bedrijventerrein Gemmelot. Aan de provincie en Den Haag werden in totaal 150 miljoen euro gevraagd, maar Den Haag geeft nu nul op request. De bedrijven zelf willen 1,6 miljard investeren in de verduurzaming. Dat geld is bedoeld voor verschillende projecten waarbij afval opnieuw wordt gebruikt als grondstof. Dat moet niet alleen zorgen voor een duurzamer bedrijventerrein, het is ook de bedoeling dat Gemmelot op die manier beter kan concurreren met het buitenland. 1 op de 5 Limburgers krijgt water uit de kraan met meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS is een verzameling chemische stoffen die nauwelijks afbreken en schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Greenpeace lanceert daarom een postcode-checker waar mensen kunnen zien hoeveel PFAS er in hun kraanwater zit. Vooral gemeenten in Midden- en Noord-Limburg hebben veel PFAS in het drinkwater. En de gemeente Maastricht heeft 300.000 euro uitgetrokken voor herstel van de collectie van het Natuurhistorisch Museum. Een groot deel van die collectie is beschadigd of zelfs verloren gegaan door het werk van de museumkever. Een insect dat eitjes legt in bijvoorbeeld opgezette dieren. Conservator Astrid Smeets vertelt.
1: Zij ruimen organisch materiaal op. En daar kun je op een moment heel erg blij mee zijn. Maar ik denk dat een bibliothecaris of een conservator van het Natuurhistorisch Museum is daar niet zo blij mee. Dus wij moeten daar in actie voor komen. En die beestjes zo goed mogelijk verwijderen uit onze collecties.
0: Met de bijdrage van de gemeente heeft het museum nu geld, tijd en middelen om het verval te detecteren en te repareren.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

de teksten platt, want het winkst dich geen probleem. Auch als sprichst du zelf amper, ist dich zit in den System. Ich begin er niet meer aan, zei ze dan altijd met een lach. Mijn prote bist er nooit geweest, hast nooit zoveel gezag. En nou bist er stil geworden, stiller dan ik ooit heb gekend. Terwijl een tijd langzaam achteruit rent. Een lach, mijn prote bist er nooit geweest.

angst en geen bangigheid. Het is goed zo, doe best vrij. Onwetend losloten, wat er al gebeuren gaat. De gijs rustig weg, doe pas eerst het gescheid. Slaap maar zacht.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Agenten van het Limburgse cybercrime team hebben in Groningen een 21-jarige man opgepakt. Hij wordt ervan verdacht online criminele diensten te hebben aangeboden waarmee fraude gepleegd kan worden. De man bood valse websites aan en software waarmee grote aantallen sms-berichtjes kunnen worden verstuurd. De Limburgse politie heeft een speciale afdeling die zich bezighoudt met cybercrime. Die Limburgse agenten hebben ook de woning van de Groningse verdachte doorzocht. Het Rijk stelt geen geld beschikbaar voor het verduurzamen van bedrijventerrein Gemmelot. Aan de provincie en Den Haag werden in totaal 150 miljoen euro gevraagd, maar Den Haag geeft nu nul op request. De bedrijven zelf willen 1,6 miljard investeren in de verduurzaming. Dat geld is bedoeld voor verschillende projecten waarbij afval opnieuw wordt gebruikt als grondstof. Dat moet niet alleen zorgen voor een duurzamer bedrijventerrein, het is ook de bedoeling dat Gemmelot op die manier beter kan concurreren met het buitenland. 1 op de 5 Limburgers krijgt water uit de kraan met meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS is een verzameling chemische stoffen die nauwelijks afbreken en schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Greenpeace lanceert daarom een postcode-checker waar mensen kunnen zien hoeveel PFAS er in hun kraanwater zit. Vooral gemeenten in Midden- en Noord-Limburg hebben veel PFAS in het drinkwater. En de gemeente Maastricht heeft 300.000 euro uitgetrokken voor herstel van de collectie van het Natuurhistorisch Museum. Een groot deel van die collectie is beschadigd of zelfs verloren gegaan door het werk van de museumkever. Een insect dat eitjes legt in bijvoorbeeld opgezette dieren. Conservator Astrid Smeets vertelt.
1: Zij ruimen organisch materiaal op. En daar kun je op een moment heel erg blij mee zijn. Maar ik denk dat een bibliothecaris of een conservator van het Natuurhistorisch Museum is daar niet zo blij mee. Dus wij moeten daar in actie voor komen. En die beestjes zo goed mogelijk verwijderen uit onze collecties.
0: Met de bijdrage van de gemeente heeft het museum nu geld, tijd en middelen om het verval te detecteren en te repareren.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: is dinsdag. Dit is De Dag van Hier met Ruud Sturmen.
1: En het is niet zomaar een dinsdag, nee, het is dinsdag 22 september. En we zijn er inderdaad met De Dag van Hier tot 7 uur. Met het nieuws van Horst en de Maas, Pillen Maas en ook Bezel wat voorbij gaat komen. En ja, dat is altijd best een behoorlijke hoeveelheid waar we doorheen moeten gaan. Maar dat is ook hetgene waarvoor u natuurlijk afstemt. Want ja, het nieuws van de dag, dat is hetgene wat u hier ook hoopt te horen. Dat doen we zo meteen in de korte versie. En om 6:30 kunt u dan de uitgebreide versie samen met het weerbericht voor de komende dagen horen. Wat kunt u daar verwachten? Nou, dat betekent dat we ook snel gaan beginnen. We draaien er ook muziek bij. Dat is hetgene wat er heel zeker bij wordt als je een radioprogramma hebt. Dus we gaan het langzaamaan doen. Take it slow. Dit is Robin Schulz samen met Watermat.

luister naar het korte nieuws van de dag van hier. Van deze dinsdag 22 september. Straks staan we stil in het uitgebreide nieuws om 6:30 bij het feit dat minister Heerma een werkbezoek heeft gebracht aan Noord-Limburg. En dan specifiek aan Panningen. Dat deed hij gisteren. Daar is hij op verschillende plekken op bezoek geweest. Nou, waar dat zo al was en wat hij daaruit mee heeft genomen, dat hoort u straks in het uitgebreide nieuws om 6:30. Ook is er een poortje bij een hondenuitlaatplek in Meijl verdwenen. Ja, misschien komt hij ook weer terug. Straks het laatste nieuws daarover. En wellicht zijn er wat getuigen geweest van hetgene wat daar gebeurd is. Ook vandaag in het nieuws dat het kraanwater in delen van Horst aan de Maas de PFAS-norm van het RIVM overschrijdt. Hoeveel en hoe dat zit, hoort u straks in het uitgebreide nieuws om 6:30. En daar staan we ook stil bij de adventramenroute. Het is iets wat rondom de advent natuurlijk georganiseerd wordt. En dat gebeurt in Beringen. Nou, die gaat terugkomen. Hoe je zich kunt aanpassen, de PFAS-norm van het RIVM overschrijdt. Hoeveel en hoe dat zit, hoort u straks in het uitgebreide nieuws om 6:30. Daar staan we ook stil bij de adventramenroute. Het is iets wat rondom de advent natuurlijk georganiseerd wordt. En dat gebeurt in Beringen. Nou, die gaat terugkomen. Hoe je zich kunt aanmelden daarvoor, dat hoort u straks.

straks. En we staan ook stil bij basisschool De Triolier. Die ligt in Bezel. Of nee, die ligt in Offenbeek, moet ik zeggen. De gemeente Bezel. En die zijn gestart met een project dat heet High Five. Nou, die High Five die kennen we natuurlijk allemaal wel. Want die doen we wel vaker. Wat dit betekent bij die school, dat hoort u straks hier in de uitzending. En ook staan we stil bij het feit dat twee dure crossmotoren van 30.000 euro zijn gestolen afgelopen weekende bij het Meijer Sportweekende. We praten met vader en zoon, Erik en Kiro, die hun motors kwijt zijn. En die zijn natuurlijk op zoek naar iemand die daar misschien iets meer van weet of weet waar ze zijn terechtgekomen. Afgelopen weekende is in Offenbeek ook het Centrumplein feestelijk heropend. Nou, ook daar staan we bij stil. En zo hebben we een heel aantal onderwerpen die voorbij gaan komen. Naast het feit dat we ook stilstaan bij het feit dat de rolstoelbus voor de bewoners van het Poolsplein tijdens de jubileumweek is onthuld. Nou, allerlei nieuws uit de gemeentes Horst en Maas, Pelemaas en Bezel, wat dit uur bij de dag van hier voorbij gaat komen. Dus blijf ook vooral luisteren en blijf ook vooral genieten van hetgene wat we hier doen. Vlak voor 7 uur trouwens ook nog de jarige vrienden van deze dinsdag 22 september, die u dan kunt beluisteren.

0: En waar we eerst bij stilstaan is de rolstoelbus. Want die is onthuld. En dat was voor de bewoners van het Poelsplein natuurlijk. De speciale opvang die er is hier. En dat gebeurde tijdens de jubileumweek. En wij waren erbij aanwezig.
1: Angst stond het Poelsplein in Panningen in het teken van feest. De zorginstelling viert het vijfjarig bestaan en deed dat iedere dag met een ander thema. Woensdag stond het thema vakantie centraal. Het programma begon met een bijzondere verrassing, namelijk de onthulling van een rolstoelbus.
2: De bus is hoofdzakelijk bedoeld om uitstapjes te maken met onze bewoners. Momenteel doen we dat ook soms door gebruik te maken van bijvoorbeeld een omnibus die wat we kunnen reserveren. Echter, deze bus gaat helpen om ook spontane activiteiten te gaan doen en regelmatig in ieder mee te kunnen nemen. Zowel door onze personeelsleden, maar ook familieleden, vrijwilligers, noem maar op, mogen erin rijden. Dus hij is ook tot de beschikking van dierbaren.
3: Ze moesten natuurlijk concurreren met andere tehuizen in de omgeving. Kijk, als Masbree al een bus heeft, dan moet Helder dat er ook in hebben. En als Meijl een bus heeft, dan moeten zij er ook in hebben hier. Goed gedaan.
1: Want erop uitgaan is voor de bewoners niet altijd vanzelfsprekend. Een uitstapje vraagt om geschikt vervoer en dat organiseren kan een flinke opgave zijn. Met de nieuwe rolstoelbus wordt dat een stuk makkelijker. Bewoners kunnen hun rolstoel meenemen en samen op pad gaan.
3: Maar ik weet niet precies waar je daarmee naartoe kunt. Kijk, de ene kant noem ik nog maar even. Maar we gaan vaker met een bus ergens in de omgeving om wat te bezichtigen. En als het nu een eigen bus is, dan heb je meer zekerheid. Dan hebben we toch zeker aankomen op tijd.
1: De bus is voor de bewoners dan ook meer dan alleen een nieuw vervoersmiddel. De bus kon worden gerealiseerd dankzij sponsoring.
2: We hebben het niet zelf gedaan om het te organiseren. Dus dat is een organisatie die ons daarbij ondersteund heeft. En die gaf al aan dat ze dit nog niet vaak mee hadden gemaakt. Dat ze in een dusdanig betrokken omgeving snel bedrijven gevonden hadden om hierin een bijdrage te leveren. Dus daar zijn we heel blij mee.
1: Waar zou u graag heen willen met de bus?
3: Naar Denenkamp, Overijssel.
1: En waarom?
3: Om mijn vrouw een plezier te doen. Zij komt daar vandaan en daarom zou ze wel leuk vinden. Ja. Dus dat is uw vraag is bijdragen.
1: De onthulling was onderdeel van een hele feestweek met dus op woensdag het thema vakantie. Donderdag stond wellness centraal en vrijdag werd de jubileumweek afgesloten met een Oktoberfest.
2: Het kwam qua timing ongeveer gelijk uit. En dan is het heel mooi om het te integreren in onze feestweek. We hebben deze week een feestweek met iedere dag een andere themadag. Dus we hebben al een kermisdag achter de rug. We hebben een Limburgse dag achter de rug. En vandaag staat een thema van vakantie. Helaas werkt het weer nog niet helemaal mee, zoals je kunt zien. Maar dadelijk zijn er nog leuke activiteiten voor onze bewoners in het thema van vakantie. En we sluiten af met een lekkere barbecue. Dus, en een bus om uitstapjes te maken, dat is toch ook een stukje vakantiegevoel. Ja. Dus we vonden het perfect passen bij de planning. En daarom dat we het vandaag hebben georganiseerd.
3: En er zijn sowieso heel veel activiteiten.

0: Ja, het was natuurlijk een akelige verrassing dat vader en zoon Grispe uit Pij echt in de nacht van zaterdag op zondag gestolen zijn, bestolen zijn van hun motors. Het waren twee, een nieuwwaarde van 30.000 euro en ze lagen er ook nog naast te slapen. En dan is het natuurlijk heel akelig als dit allemaal zo kan gebeuren. Wij hebben hun verhaal opgetekend.
1: En om 2:30 hadden we gehad van een geluid. Dus we zijn naar boete gegaan, hè. En we liepen naar de aanhanger her. En daar stond open. En er stonden geen motoren meer in.
2: Ja, dit is wie we het vonden s'nachts. Ze hebben eigenlijk alles gewoon doorgesneden. Ook de sloten wat er horen, die hebben ze allemaal metgenomen. Ze zijn denk ik binnen een minuut zijn ze weg geweest.
3: En die motoren, dat waren twee crossmotoren met een totale nieuwwaarde van 30.000 euro. Vader en zoon Grispe bleven achter met een onwerkelijk gevoel.
2: Het voelde eigenlijk niet echt alsof het echt zo was, zeg maar. Dat is echt pas later nog gekomen, dat het echt binnenkomt, zeg maar.
3: Erik en Kiro trekken al 20 jaar rond in het motocrosscircuit. Het gaat voor hen dan ook om veel meer dan alleen het materiële verlies.
1: De motoren zijn voor ons geen spullen. Dat is een deel van onze passie. Een deel van wat we zien, wat we ordenen en waar we iedere dag mee bezig zijn. Ik wil niet te zeer laten zien dat het me raakt, maar het raakt me echt. Ik denk dat ik echt wel tijd nu had gewoon hebben om dit een plek te geven. En om het vertrouwen wat ik kwijt ben, ben ik wel een beetje kwijt geraakt afgelopen weekend.
4: Kiro, einde hobby van dit?
2: Nee, ik zal er in ieder geval altijd alles voor blijven doen om gewoon de sport te kunnen blijven beoefenen. We komen hier ook wel weer bovenop, daar ben ik zeker van.
4: Is er nog een kans dat de motoren terugkomen?
1: Dat hoop ik wel. Alleen om heel eerlijk te zijn, de kans dat ik volgende week de staatsloterie ben, is denk ik groter als dat die motoren nog terugkomen.
5: Van maandag tot en met donderdag op Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

0: met straks ook het uitgebreide nieuws in de dag van hier, van deze dinsdag 22 september. Maar eerst staan we stil bij het feit dat in 2014, dat is toch alweer een tijdje geleden, de bibliotheek in Zevenum verdween. Hij was te groot, te duur, speelde een te beperkte rol in de samenleving volgens de gemeente. En ruim 12 jaar zat Zevenum dus zonder bibliotheek. Maar nu komt er eentje terug in de Wingerd.
1: Na 12 jaar afwezigheid keert de bibliotheek terug naar Zevenum.
2: Dat is toen een tijd wegbezuinigd. En dat is een beetje aan blijven sudderen in de gemeenschap. Dat ze eigenlijk toch gewoon de bibliotheek weer terug willen krijgen. Dus op een gegeven moment hebben we dus dat initiatief genomen en hebben geprobeerd dat terug te krijgen. En het is uiteindelijk gelukt.
1: De bibliotheek zal zich nestelen in het gemeenschapshuis De Wingerd.
3: We willen hier in deze ruimte willen we de boeken neerzetten, de rekken met de boeken. Dit is de raadskamer en de voorkant, het foyer, daar willen we dadelijk dat mensen of het boek gaan lezen of contact met elkaar hebben.
1: De dorpsraad van Zevenum strijdt al een aantal jaar voor de terugkeer van de bibliotheek en heeft nu de wind meegekregen.
2: En op een gegeven moment krijg je dan wel het momentum mee vanwege de landelijke overheid dat die op een gegeven moment zeggen, ja, er komt geld beschikbaar omdat wij de bibliotheken weer terug willen hebben in de, waar het ooit wegbezuinigd is.
1: Dat momentum van de landelijke overheid speelt een grote rol. Maar dat betekent niet dat de geldkraan nu open kan.
2: Er liggen wel plannen om een volwaardige bibliotheek te realiseren. Die zijn er wel. Maar daar kom je dus weer op het kostenplaatje. Want wat betekent dat? Dat betekent dus dat we de Wingerd moeten verbouwen, flink moeten verbouwen.
1: Om het behapbaar te houden is er gekozen voor een kleinere opzet. Waarbij juist het sociale aspect van de bibliotheek naar voren geschoven wordt.
2: En eigenlijk wat we willen is met de komst van de bibliotheek dat er wat meer dynamiek komt in wat hier gebeurt. En dat ook die initiatieven wat meer naar boven komen. Want dat loopt nog niet zo helemaal als we graag willen. Maar met de komst van de bibliotheek gaan ze elkaar versterken en wordt het wel eigenlijk wat we graag willen zien.
1: En wanneer kunnen we dit allemaal verwachten?
3: Ik ga er vanuit voorjaar naar de carnaval een keer. Kort naar de carnaval, daar wil ik toch meer handen en voeten gegeven hebben.

0: U luistert naar het nieuws van dinsdag 22 september bij de Dag van Hier met nieuws uit onze diverse gemeentes. Minister Pieter Heerma, hij is van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft afgelopen maandag een werkbezoek aan Noord-Limburg gebracht. Zijn eerste stop was Panningen, waar hij bij Rendis en bij C3 Living kennis maakte met sociaal ondernemerschap uit Pelemaas. Burgemeester Bob Vostermans van Pelemaas en burgemeester Hans Teunissen van Gennep heten de minister van harte welkom. En tijdens een lunch verzorgd door de medewerkers van Rendis kreeg de minister vervolgens uitleg over de visie en de ambities van Rendis en van C3 Living. Directeur Vivian Kersten en Peter Broekmans verzorgden de toelichting. Rendis is een sociale onderneming die in 2009 werd opgericht. De organisatie richt zich op het ontwikkelen van de waarde van mensen, materialen en gebouwen. Naast horecalocaties houdt Rendis zich onder meer bezig met dagbesteding. Verder ook met het bouwen van flexibele leefruimtes en een jeansatelier. Ook wil de onderneming andere ondernemers inspireren om sociaal en waardevol te ondernemen. Heerma bezocht de regio in het kader van het nationale programma Vitale Regio's. Daarin werken het Rijk en 11 regio's, waaronder dus Noord-Limburg, langdurig samen. Thema's zijn onder meer wonen, voorzieningen, bereikbaarheid, gezondheid, onderwijs en economie. En voor Noord-Limburg spelen daarnaast ook onderwerpen als economische vernieuwing, arbeidsmigratie, woningbouw, talentontwikkeling en de ontwikkeling van het landelijke gebied. Burgemeester Vostermans is bestuurlijk trekker van het programma in Noord-Limburg. En volgens Vostermans en regiodirecteur Chris Jansen laat het bezoek zien hoeveel kracht en innovatie in de regio aanwezig is. De 8 Noord-Limburgse gemeenten willen de samenwerking met het Rijk binnen het programma verder verdiepen en daarbij vooral werken aan concrete oplossingen voor de regio. Een poortje bij een hondenuitlaatplek in Meijel is verdwenen. De beheerders melden via Facebook dat een deel van het hekwerk is weggehaald. Eerder waren er volgens de beheerders ook al problemen met gedumpte groenten, besmeurde bankjes en ook hekwerk wat vernield was. De hondenuitlaatplek bevindt zich langs de provinciale weg, de N279, tegenover de Meijelse brandweerkazerne. De beheerders gaan bekijken hoe het verdwenen poortje kan worden vervangen. En tot die tijd worden hondenbezitters gevraagd zelf te controleren of het veilig is om hun hond daar los te laten lopen. Ook zijn er gaten in de grond ontstaan, mogelijk door het graven in het zand. En de beheerders vragen hondenbezitters om daar goed op te letten en de gaten weer dicht te maken. Dat moet ook voorkomen dat honden of hun baasjes zich bezeren. Verder worden de hondenbezitters verzocht om de uitwerpselen van hun viervoeters te deponeren in de daarvoor bestemde vuilnisbak. Het komt regelmatig voor dat deze niet netjes worden opgeruimd, aldus de beheerders. Delen van Horst en de Maas kleuren rood op de nieuwe PFAS postcodechecker van Greenpeace. Het kraanwater bevat er 5,5 nanogram PFAS per liter. Dat is ruim boven de RIVM-richtwaarde van 4,4 nanogram. Daarmee behoort de gemeente tot de 5 Limburgse gemeenten die rood kleuren op de kaart. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace Nederland op basis van data van 10 waterbedrijven. Naast Horst en de Maas gaat het ook om delen van Peel en Maas, Bezel, Roermond en Roerdalen, waar 5,5 nanogram PFAS per liter is gemeten. De richtwaarde van het RIVM ligt dus op 4,4 nanogram. En volgens de postcodechecker van Greenpeace ligt er in sommige postcodegebieden de gemeentewaarde ruim daarboven. Op die kaart wordt dat aangeduid met rood. En in totaal telt de postcodechecker 4 kleuren: donkerrood, rood, oranje en groen. In Limburg wordt het drinkwater geleverd door WML. Het bedrijf stelde op verzoek aanvullende meetgegevens beschikbaar voor de postcodechecker. Het onderzoek brengt de hoeveelheid PFAS in het kraanwater in kaart, maar maakt niet duidelijk waar de PFAS in Horst aan de Maas precies vandaan komt. Ondanks de overschrijding blijft het advies om kraanwater te drinken. Waterbedrijven en gezondheidsinstanties benadrukken dat het drinkwater ruim onder de wettelijke Europese norm van 100 nanogram PFAS per liter blijft en dat koken of filteren het risico niet wegneemt. Het voornaamste risico zit in de opeenstapeling van PFAS uit meerdere bronnen, niet in een paar glazen kraanwater per dag. Greenpeace sluit zich daarbij aan, zegt Eline Bosman. Zij is hoofd van het campagneteam bij Greenpeace. En dat zegt ze tegen onze collega's van L1. De oplossing ligt niet in het overstappen op plastic flessenwater, maar in het stoppen van de chemische industrie die maar door blijft gaan met het produceren en ook lozen van PFAS. Onder grote belangstelling is afgelopen zondag het vernieuwde centrumplein van Offenbeek feestelijk geopend. Inwoners, ondernemers en verenigingen kwamen samen om die mijlpaal te vieren. En tijdens de opening volgden verschillende hoogtepunten elkaar op. Zo werd de nieuwe naam voor het plein bekendgemaakt, Hertje Offerbeek. En ook werden de nieuwe historische wandelroute en het carillon onthuld. En met de terugkeer van het carillon is een stukje geschiedenis ook teruggebracht in het hart van Offerbeek. Het vernieuwde plein biedt volop ruimte voor ontmoeting, activiteiten en evenementen. En daarmee is het een aantrekkelijk en ook toekomstbestendige plek voor inwoners en bezoekers. Dank dus aan het kernoverleg Veur Offerbeek en aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen. De inwoners van Beringen kunnen zich opnieuw aanmelden voor de Adventramenroute. De organisatie wil ook dit jaar tijdens de adventsperiode ramen in het dorp laten verlichten en versieren. Om de route te kunnen organiseren zijn er wel nog meer aanmeldingen nodig. Het zou de derde editie worden na eerdere edities in 23 en 24. Vorig jaar ging de Adventramenroute niet door omdat er te weinig aanmeldingen waren. Dit jaar duurt de adventsperiode 26 dagen, wat betekent dat er ook net zoveel deelnemers nodig zijn, 26. Inwoners die hun ramen willen versieren en verlichten kunnen zich aanmelden via e-mail. En ook mensen die willen helpen met de voorbereidingen zijn van harte welkom. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar het e-mailadres adventramenroute Beringen, helemaal aan elkaar geschreven, apenstaartje@gmail.com. Wie wil helpen bij de organisatie kan dat ook in die e-mail aangeven. Nou, en was dit te snel? Kijk even op omroep.nl op de site. Dan kunt u dit e-mailadres goed nalezen. 5 bomen in de gemeente Horst aan de Maas kregen afgelopen week een tree tag. Op de posters is te zien welke bijdrage ze leveren aan de omgeving. De gemeente doet daarmee mee aan de Europese bewustwordingscampagne hashtag EuroTreeTag. Op een tree tag staat onder meer hoeveel regenwater een boom kan opvangen, hoeveel zuurstof die produceert en hoeveel CO2 de boom gedurende zijn hele leven heeft opgeslagen. Ook worden gegevens vermeld over de boomsoort, de hoogte, de stamdiameter en het bladoppervlak. Een van de bomen die in de campagne centraal staat is de zwarte populier aan de voorzijde van het gashoes. Deze boom is 30 meter hoog, heeft een stamdiameter van maar liefst 150 centimeter en het bladoppervlak bedraagt zo'n 3.345 vierkante meter. Volgens de berekeningen kan de boom jaarlijks zo'n kleine 25.000 liter water vasthouden en bevat het 4 dagen aan zuurstof voor 1 persoon per jaar. Ook een zwarte populier aan de Gasthuisstraat in Horst en een Hollandse linde aan de Pastoor Vullingsplein in Grubbevorst zijn voorzien van zo'n tree tag. In Nederland doen dit jaar 30 gemeenten mee met in totaal zo'n 274 bomen. De campagne wordt in 12 Europese landen gehouden en is bedoeld om de waarde van bomen voor een leefbare omgeving meer zichtbaar te maken. Gisteren gaf Superheld 5 op de basisschool De Triolier in Offenbeek het officiële startsein voor het project High 5. High 5 is een jaarprogramma dat de basisschoolleerlingen aanmoedigt om vaker te lopen of te fietsen naar school. Zo werken zij op een leuke manier aan een gezonde leefstijl, meer verkeersinzicht en ook een veiligere schoolomgeving. High 5 is een initiatief dat kinderen en ouders motiveert om de auto dus vaker te laten staan. En door lopend of fietsend naar school te komen, verdienen leerlingen daarmee punten. Dit doen zij door onderweg langs speciale checkpoints, de zogenaamde High 5 handjes, te gaan. Deze gespaarde punten kunnen worden ingewisseld voor leuke lokale beloningen. Denk aan korting op het jumpen bij X-Base of een bioscoopkaartje van Luxor, Adventure Golf bij de Lommerbergen of een bolletje ijs bij Boscafé De Grens of gewoon leuke High 5 merchandise zoals een lunchtrommel, een etui of een drinkfles. Wethouder Matthijs Stoks is heel enthousiast over de start van het project. Het project High 5 draagt bij aan de gezondheid en zelfstandigheid van onze kinderen. Door vaker te lopen of te fietsen bewegen leerlingen meer, leren zij beter omgaan met verkeer en maken we de schoolomgeving samen veiliger. Dat is winst voor kinderen, winst voor de ouders en ook winst voor de buurt. High 5 laat zien dat een kleine verandering in de dagelijkse routine een groot verschil kan maken. Basisschool De Triolier kijkt ook uit naar de start van het project. Robert Joosten, hij is directeur van De Triolier, zegt er het volgende over. We vinden het belangrijk dat kinderen gezond en zelfstandig opgroeien. High 5 stimuleert dat op een positieve manier. En onze boodschap aan ouders en ook leerlingen is dan ook: geef de auto even vrij. Van lopen en fietsen word je blij. Basisschool De Triolier is de eerste school in de gemeente Bezel die aan de slag gaat met het High 5 project. Afgelopen weekende was het Younglands Festival in Panningen. Het festival dat elke 2 jaar wordt georganiseerd door vrijwilligers van Jong Nederland. Zo'n 400 vrijwilligers van 38 verschillende afdelingen waren maar liefst op het festival. Het Younglands Festival wordt georganiseerd om alle vrijwilligers te bedanken, maar ook zodat jongeren uit verschillende afdelingen elkaar kunnen leren kennen, inspiratie kunnen wisselen en samen een gezellig weekend hebben. Het weekend begon met een pubquiz. Daarna waren er verschillende activiteiten in Panningen waar de vrijwilligers aan meededen. Er was een tent met hapjes, een DJ en wat artiesten. En verder was er een feestavond met muziek die paste bij het hippie-thema. De bij het thema passende bloemenkransen werden ook gemaakt en uitgedeeld. En de overnachting vond plaats in het Tiascomplex in Panningen. Het festival, voorheen bekend als de naam Kaderschouw, is de start van het nieuwe jeugdwerkseizoen. Jong Nederland bestaat al 80 jaar met 51 lokale clubs door heel Nederland, met onder andere ook een afdeling in Meijl.
1: Het weer in Peel en Maas.
0: Ja, hoe ziet het weer eruit? Eerst gaan we naar vannacht afkoelen naar zo'n 10 graden. Dan is het koudste moment wat we gaan hebben. En dan morgen wordt het een beetje warmer als vandaag. 22 graden, nog steeds bewolking. Op donderdag zal het niet veel veranderen. De maxtemperatuur naar 18 graden. En vrijdag wordt tot nu toe een hele mooie onbewolkte dag voorspeld. Dus dat is voor heel veel mensen denk ik iets wat heel goed uitkomt. 20 graden wordt het dan wel wat kouder. 8 graden onder de 10 in de avond. Maar dat past bij zo'n onbewolkte dag natuurlijk. En ja, voor het weekende wordt er wat bewolking en wat lichte regen. En wederom 20 graden voorspeld. Eerst maar zien wat daar precies gaat gebeuren natuurlijk op dat punt. Straks nog meer nieuws in deze uitzending van de dag van hier op deze dinsdag 22 september. Nu hoogste tijd om weer eens naar wat muziek te luisteren.

tijd voor de tweede ronde van het nieuws van deze dinsdag 22 september. Want we hadden zoveel, dan moeten we het ook allemaal benoemen natuurlijk. De jaarlijkse najaarsronde voor de coronaprik is weer begonnen. In Limburg kunnen mensen die meer risico lopen om ernstig ziek te worden door het coronavirus de komende maanden terecht bij 16 priklocaties van de GGD. Een afspraak maken kan tot en met 27 november. En de laatste prikken worden op 4 december gezet. De coronaprik is bedoeld om de afweer tegen het coronavirus opnieuw te versterken. De prik wordt aangeboden aan iedereen van 70 jaar en ouder en aan mensen van 50 tot en met 69 die door een ziekte of aandoening een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden door corona. Ook volwassenen en kinderen die tot een medische hoogrisicogroep behoren kunnen deze prik krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met ernstige afweerstoornissen. Daarnaast komen zorgmedewerkers die direct contact hebben met kwetsbare patiënten ook in aanmerking. In sommige gevallen kunnen ook mensen buiten die groepen een coronaprik krijgen. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor mensen met een kwetsbaar gezinslid of voor mensen die op advies van een behandelend arts worden gevaccineerd. Met de coronaprikcheck kunnen inwoners nagaan of zij dit jaar daarvoor in aanmerking komen. Verspreid over heel Limburg zijn dit jaar dan 16 priklocaties geopend. De actuele locaties en openingstijden zijn altijd te vinden op de websites van de GGD Limburg Noord en de GGD Zuid-Limburg. En mensen die door een ernstige ziekte, aandoening of beperking niet naar een priklocatie toe kunnen komen, kunnen in bijzondere gevallen ook thuis worden gevaccineerd. Zij kunnen daarvoor een afspraak maken via een telefoonnummer, dat is 0800 70 70. Een afspraak voor de coronaprik kan tot en met 27 november worden gemaakt. Gewijzigd of geannuleerd kan die ook via de website planjeprik.nl of dus via dat telefoonnummer 0800 70 70. Meer informatie vindt u sowieso op de website van het RIVM. De gemeenteraad van Pelemaas beslist op 6 oktober over de toekomst van een B&B aan het Loo 14a in Panningen. De eigenaar wil twee gasten verblijven en een deel van de bestaande bebouwing officieel laten toestaan. Een deel daarvan past nu niet binnen de regels. Op het adres zijn twee gastenverblijven gevestigd. Ook staat er een bebouwing die niet volledig binnen het huidige omgevingsplan past. En een deel daarvan wordt gebruikt voor recreatie door gasten van de B&B. De gemeente wil deze situatie nu officieel regelen. Ook het poolhouse met zwembad wordt daarbij in het plan meegenomen. Daarnaast mogen er barbecue-workshops worden gegeven als extra activiteit bij het recreatiebedrijf. De locatie heeft nu officieel nog de functie wonen en dat verandert als het de gemeenteraad met het voorstel instemt. De bestaande woning wordt dan een bedrijfswoning die bij het recreatiebedrijf hoort. Het ontwerp lag eind 2025 en begin van 2026 ter inzage. In die periode kwamen drie zienswijzen binnen. En dat zijn officiële reacties van mensen die het niet eens zijn met het plan of er opmerkingen over hebben. Door die reacties is het plan op een aantal punten aangepast en de gemeente heeft zelf ook geen enkele wijziging gedaan. Heeft zelf wel enkele wijzigingen gedaan. En volgens het college zijn de bezwaren geen reden om het hele plan tegen te houden. Vanuit de politiek kwamen er wel vragen over het legaliseren van de bestaande situatie. VVD Pelemaas wilde weten of het gevolgen heeft als bebouwing er al staat voordat die officieel wordt toegestaan. En volgens de gemeente wordt zo'n aanvraag op dezelfde manier beoordeeld als andere plannen. Ook voor de legerskosten maakt het geen verschil. De gemeente erkent in haar antwoord dat de vraag of dit mensen kan aanmoedigen om eerst te bouwen en pas daarna toestemming te vragen wel vaker speelt. Per geval wordt bekeken of legalisatie mogelijk en wenselijk is. Pro Pelemaas vroeg waarom de initiatiefnemers geen afspraken heeft gemaakt met omliggende agrariërs. Volgens de initiatiefnemer zijn de onderlinge verhoudingen met enkele boeren niet goed genoeg om te verwachten dat zulke gesprekken tot afspraken zouden leiden. Er is volgens de gemeente wel met de omgeving gesproken. Opvallend is dat in een eerdere versie van de stukken stond dat er afspraken met een buurman waren gemaakt. Dat bleek echter niet te kloppen. De initiatiefnemer is daarop aangesproken en de tekst is aangepast. Afspraken maken met omwonenden is volgens de gemeente ook niet verplicht. De gemeenteraad neemt op 6 oktober een besluit hierover. Het college stelt voor om het aangepaste omgevingsplan voor de Loo 14a daarmee vast te stellen. Straks nog de jarige vrienden in deze uitzending van de dag van hier. Dinsdag 22 september is het. Nu eerst muziek van Fontaine's DC in the Modern World.

Ja, liedjes zijn erover gemaakt. Het was Arno van der Heijden met zijn loflied op de Deux Chevaux. Het heeft alles te maken met het feit dat aanstaande zondag 27 september in Meijl een Limburg-rit plaatsvindt. Nou, deze jaarlijkse rit door Limburg, georganiseerd door de EEC, is voor mensen met een Citroën Deux Chevaux. De auto die ook wel de Eend wordt genoemd natuurlijk. Wie een Eend heeft, kan zich opgeven voor die Limburg-rit in Meijl. Dat geldt voor zowel leden als de enige echte Eendenclub, EEC, weet u meteen wat dat voor staat, als voor niet-leden. Om 10:30 ochtends worden verzameld in de tuin van de organisatoren, waarna een foto wordt gemaakt met alle eenden. En ook is er tijd voor gratis koffie en Limburgse fly voor alle deelnemers. De rit duurt zo'n 90 kilometer en begint om 11:30 in de ochtend. Bij aanmelding kan je aangeven of je gebruik wil maken van de gratis lunch, bestaande uit soep van de dag, een uitsmijter en een rundvleeskroket op brood met Limburgse mosterd. Daar krijg je honger van natuurlijk. En een vrijwillige bijdrage voor mensen met een cerebrale parese wordt ook op prijs gesteld. Nou, meer informatie kunt u vinden op omroeppnm.nl op dit bericht, want daar vindt u de website van de EEC, de enige echte Eendenclub. Dat vind ik nou nog eens een hele mooie naam.

Ja, en door John Meijer staan we even stil bij de jager vrienden van deze dinsdag 22 september. Dat zijn Peter van Looijen van de Nieuwstraat en Helden, 64 vandaag. En Trace Joosten van de Raadhuisstraat in Panningen is 77 geworden. Dreef Herbert tenslotte uit Beringen viert zijn 76ste verjaardag. Deze jager vrienden natuurlijk van harte gefeliciteerd. Een hele, hele fijne verjaardag toegewenst. Voor de rest, dit was de dag van hier van deze dinsdag 22 september. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
1: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
0: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. Een meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
2: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeepaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
0: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal. See if you can spot this one.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Agenten van het Limburgse cybercrime team hebben in Groningen een 21-jarige man opgepakt. Hij wordt ervan verdacht online criminele diensten te hebben aangeboden waarmee fraude gepleegd kan worden. De man bood valse websites aan en software waarmee grote aantallen sms-berichtjes kunnen worden verstuurd. De Limburgse politie heeft een speciale afdeling die zich bezighoudt met cybercrime. Die Limburgse agenten hebben ook de woning van de Groningse verdachte doorzocht. Het Rijk stelt geen geld beschikbaar voor het verduurzamen van bedrijventerrein Gemmelot. Aan de provincie en Den Haag werden in totaal 150 miljoen euro gevraagd, maar Den Haag geeft nu nul op request. De bedrijven zelf willen 1,6 miljard investeren in de verduurzaming. Dat geld is bedoeld voor verschillende projecten waarbij afval opnieuw wordt gebruikt als grondstof. Dat moet niet alleen zorgen voor een duurzame bedrijventerrein, het is ook de bedoeling dat Gemmelot op die manier beter kan concurreren met het buitenland. 1 op de 5 Limburgers krijgt water uit de kraan met meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS is een verzameling chemische stoffen die nauwelijks afbreken en schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Greenpeace lanceert daarom een postcodechecker waar mensen kunnen zien hoeveel PFAS er in hun kraanwater zit. Vooral gemeenten in Midden- en Noord-Limburg hebben veel PFAS in het drinkwater. En de gemeente Maastricht heeft 300.000 euro uitgetrokken voor herstel van de collectie van het Natuurhistorisch Museum. Een groot deel van die collectie is beschadigd of zelfs verloren gegaan door het werk van de museumkever. Een insect dat eitjes legt in bijvoorbeeld opgezette dieren. Conservator Astrid Smeets vertelt.
1: Zij ruimen organisch materiaal op. En daar kun je op één moment heel erg blij mee zijn. Maar ik denk dat een bibliothecaris of een conservator van het Natuurhistorisch Museum is daar niet zo blij mee. Dus wij moeten daar in actie voor komen. En die beestjes zo goed mogelijk verwijderen uit onze collecties.
0: Met de bijdrage van de gemeente heeft het museum nu geld, tijd en middelen om het verval te detecteren en te repareren.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
1: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
0: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Agenten van het Limburgse cybercrime team hebben in Groningen een 21-jarige man opgepakt. Hij wordt ervan verdacht online criminele diensten te hebben aangeboden waarmee fraude gepleegd kan worden. De man bood valse websites aan en software waarmee grote aantallen sms-berichtjes kunnen worden verstuurd. De Limburgse politie heeft een speciale afdeling die zich bezighoudt met cybercrime. Die Limburgse agenten hebben ook de woning van de Groningse verdachte doorzocht. Het Rijk stelt geen geld beschikbaar voor het verduurzamen van bedrijventerrein Gemmelot. Aan de provincie en Den Haag werden in totaal 150 miljoen euro gevraagd, maar Den Haag geeft nu nul op request. De bedrijven zelf willen 1,6 miljard investeren in de verduurzaming. Dat geld is bedoeld voor verschillende projecten waarbij afval opnieuw wordt gebruikt als grondstof. Dat moet niet alleen zorgen voor een duurzamer bedrijventerrein, het is ook de bedoeling dat Gemmelot op die manier beter kan concurreren met het buitenland. 1 op de 5 Limburgers krijgt water uit de kraan met meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS is een verzameling chemische stoffen die nauwelijks afbreken en schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Greenpeace lanceert daarom een postcode-checker waar mensen kunnen zien hoeveel PFAS er in hun kraanwater zit. Vooral gemeenten in Midden- en Noord-Limburg hebben veel PFAS in het drinkwater. En de gemeente Maastricht heeft 300.000 euro uitgetrokken voor herstel van de collectie van het Natuurhistorisch Museum. Een groot deel van die collectie is beschadigd of zelfs verloren gegaan door het werk van de museumkever, een insect dat eitjes legt in bijvoorbeeld opgezette dieren. Conservator Astrid Smeets vertelt.
1: Zij ruimen organisch materiaal op en daar kun je op één moment heel erg blij mee zijn. Maar ik denk dat een bibliothecaris of een conservator van het Natuurhistorisch Museum is er niet zo blij mee. Dus wij moeten daar in actie voor komen en die beestjes zo goed mogelijk verwijderen uit onze collecties.
0: Met de bijdrage van de gemeente heeft het museum nu geld, tijd en middelen om het verval te detecteren en te repareren.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. De rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
1: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
0: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Soundtrack, het wekelijks programma van Omroep PNM met filmmuziek. Samenstelling, presentatie en techniek, Harry Lamberts. En vanavond is er een heel vertrouwde uitzending met de rubriek Klassiek in de Cinema, de onvergetelijke filmmelodie en natuurlijk de suite van de week. Dat allemaal met heel veel werk van de Canadese componist Trevor Morris. En we beginnen ook met hem. De in 1970 in Londen, Ontario geboren Morris begon zijn soundtrackcarrière eind jaren 90 met een bescheiden score voor tv-films. Maar vestigde al snel zijn naam met muziek voor grote Hollywoodfilms, tv-series en belangrijke games. Zijn meest recente werk komt uit de thriller-comedie London Calling, waarvan nooit een soundtrack werd uitgegeven. De titel doet denken aan de filmreeks waaraan hij zijn naam verbonden heeft, en dat was de Fallen-serie. Die begon met Olympus Has Fallen en daarna kwam London Has Fallen. En daaruit gaan we de titelmuziek draaien.

De thriller Londen en Zwolle werd gemaakt in 2016 en begint met de dood van de Britse premier. De omstandigheden rond zijn dood zijn nogal verdacht en al snel wordt duidelijk dat er terroristen verantwoordelijk zijn. Voor de geheime diensten is dat uiteraard een dringende reden strenge bewakingseisen te stellen rond alle westerse leiders die naar de begrafenis komen. En onder hen is de Amerikaanse president.

Dat terroristen ook plannen hebben de Amerikaanse president te ontvoeren en daarna te executeren, is al snel duidelijk. Als afleidingsmanoeuvre zijn er door heel Engeland kleine aanslagen en opstootjes. En de plannen van de terroristen die worden uiteraard voorkomen, al is het maar ternauwernood. We luisteren naar een track die heet London Attacked.

Ja, zeer martiale muziek zou ik bijna zeggen, die alle momenten van dreigingen in Londen prima weergeven in de track London Has Been Attacked uit London Has Fallen. De film werd 3 jaar eerder voorafgegaan door Olympus Has Fallen. In die film weten de Noord-Koreaanse terroristen het Witte Huis binnen te dringen. Ze sluiten alle toegangswegen af en eisen het vertrek van de Amerikaanse troepen uit Korea. Maar ze willen nog veel meer. Ze willen onder andere de Verenigde Staten met hun eigen kernwapens vernietigen. Ook hier schreef Terror Morris de opwindende muziek. Olympus Has Fallen in the Land of the Free.

Nou, Olympus has fallen en London has fallen. Volgde er nog in 2019 een derde serie, een film in deze serie reeks, namelijk Angel has fallen. Daar heb ik niet de muziek van, maar ik heb straks veel meer muziek van Trevor Morris. Nu gaan we eerst naar de items klassiek in de cinema en de onvergetelijke filmmelodieën. En dat kan ik vanavond in één item gewoon samenvatten. U luistert naar Soundtrack, het programma van Omroep PNM met filmmuziek. En we hebben nu de onvergetelijke filmmelodie. En die komt uit 1957. Werd geschreven door Leonard Bernstein. En het is een moderne versie van het Romeo en Julie verhaal van William Shakespeare. Bernstein plaatste het in de New Yorkse wijk Upper West Side. Op Broadway werd de musical onder de naam West Side Story een kaskraker. 4 jaar later, in 1961 dus, werd de musical verfilmd en wereldwijd een gigantisch succes. Afgelopen zaterdag zond de BBC de film nog eens een keer uit in haar middagmatinee. Een matinee wat elke zaterdag terugkomt naar films uit de jaren 50 en 60 draait. En nu dus was daar de West Side Story. We gaan van start met de ouverture, gevolgd door de Jetsong.

Dat was de openingsmuziek van het... ja, ik heb de prelude niet gedraaid, maar wel dus de overture en de... hoe heet die nou? De jetsong van Bernstein. En aanstaande vrijdag zendt Radio 4 de jaarlijkse top 400 uit. En daar komt zeker de West Side Story in voor. Je kunt daar iets van vinden, namelijk een musical of de muziek van een film in een klassiek programma. Maar de muziek van Leonard Bernstein is ondertussen ook heel erg klassiek geworden. Leonard Bernstein was niet alleen verantwoordelijk voor die muziek, maar er waren ook teksten, songteksten van onder andere Stephen Sondheim. En naast een serie geweldige dansscènes, vaak met een opzwepend Latijns karakter, was er dus een klassieke muziek met nogal wat jazz-invloeden. De songs uit West Side Story zijn ook zeer gevarieerd. Ik weet niet of ze die aanstaande vrijdag gaan draaien. Ik zou de ouverture spelen, want daarin zit een van die songs in, namelijk Maria. Maar de rest van die songs, dat zijn mooie ballades, romantische liefdesduetjes, maar ook de invloed van de Europese operette is overal hoorbaar. Ik laat u er twee horen en die zouden zomaar uit de Franse operette kunnen komen. U hoort I Feel Pretty als eerste en dan onvergetelijke song Tonight.

Tonight met Mariah, misschien wel de bekendste song uit deze geheel. En dan hoor je op de achtergrond aan de start van het volgende onderdeel. Maar daar hebben we nog eventjes wat tijd voor. Ik wilde nog wat zeggen over de West Side Story. Namelijk, die West Side Story had als actrice onder andere Natalie Wood. Een jonge meid toen van een jaar of 20. En het was de start van een geweldige carrière. Later zou ze omkomen door verdrinking tijdens een zeiltocht op de Pacific. De omstandigheden waaronder dat gebeurde zijn altijd verdacht gebleven, maar nooit helemaal opgelost. Natalie Wood dus, ze was 41 toen ze overleed. En we gaan naar het volgende onderwerp.

U luistert naar het programma Soundtrack van Omroep PNM en we zijn toe aan de suite van de week. En vanavond is dat muziek uit series van niemand minder dan Trevor Morris. Ja, we waren het programma begonnen met twee films uit de serie. Has Fallen, London Has Fallen, Olympus Has Fallen. Maar de suite van deze week bestaat uit vier hoofdthema's uit grote series waaraan Trevor Morris ook meewerkte. En ik onderbreek die serie om iets te zeggen over de muziek. De start is voor een serie die vanaf 2007 tot 2011 op de televisie liep, dus vier seizoenen telde. En het was de Britse serie The Tudors.

Dat was de Tudors. En de tweede binnen deze suite komt uit de tweede groep songs. Deze suite komt uit The Pillars of the Earth. Een Canadese serie uit 2010.

Ja, en die serie Pillars of the Earth had 8 afleveringen. En ondanks zijn werk voor deze serie en het aflopende 4e deel van The Tudors, begon in dat jaar ook zijn werk voor de serie The Borgias van de eerste regisseur Neil Jordan. Ook een lange serie gemaakt door de Canadese seizoenen. En die serie zou 3 vervolgen krijgen en totaal 29 afleveringen opleveren. Het gaat over de corrupte familie Borgia, die in de Renaissance veel invloed had binnen de katholieke kerk en zelfs een paus leverde.

Ja, het laatste deel van deze suite met seriewerk van Trevor Morris hoorde je nog uit The Big Sky, of uit de Borgia's, verhaal van I Am Alexander Sixtus. De enige Borgia die paus werd en een maîtresse had. En die maîtresse, dat is wel een mooi verhaal om te vertellen hier in Noord-Limburg, die maîtresse werd gespeeld door Lotte Verbeek. Een actrice afkomstig uit Venlo. En die Lotte Verbeek heeft maar heel weinig in Nederlandse films gespeeld. Maar wel veel in het buitenland. En was daar echt een toptalent. En haalde ook grote prijzen. Ze won ze ooit een BAFTA. Dat is een Britse Oscar. Maar wij gaan verder met de muziek van De Borgia's.

Ja, wij zijn toen aan het laatste item van vanavond en dat is de boekverfilming. In 2012 startte de US-auteur, schrijver J.G. Box zijn thrillerserie The Highway. En in 2020 werd het tweede deel uit die reeks verfilmd als de tv-serie The Big Sky. Dat gebeurde door de makers of de producenten achter het kanaal Disney+. Momenteel wordt de serie en de twee vervolgen uitgezonden door Star Channel. Dat is een zender die op elke Nederlandse tv te beluisteren valt. Want elke dienst zet die zender er wel op. Maar die wordt eigenlijk beheerd door Disney. En Disney zet daar een hele reeks tekenfilms op. Maar af en toe ook series. Zoals deze Big Sky. Dit Disney-kanaal kunt u dus zonder betaling overal volgen. Ik ga straks iets over die serie zeggen en over het boek, maar eerst muziek eruit en dat heet Police About to SWAT Ron's House uit Big Sky.

De Police bij ons huis. En iets over de inhoud van deze serie. Bij een truckershalte in Montana wordt een prostituee ontvoerd. Kort daarna verdwijnen twee tienermeisjes. De dader is de zwaar gestoorde vrachtwagenchauffeur Ronald. Die werkt voor Ligarski. En dat is het hoofd van de lokale politie. Maar hij is ook een niets ontziende mensensmokkelaar. Twee privédetectives, de dames Cassie en Jenny, starten een onderzoek dat eindigt in moord en doodslag en een klopjacht op de gestoorde, maar uiterst slimme chauffeur.

Ja, volgende week ga ik u veel meer vertellen over deze serie, The Big Sky. Vooral ook omdat het voor muziekhebbers, liefhebbers, een geweldige serie is. Hij zit in elke aflevering vol met verwijzingen naar popmuziek uit de jaren 50 tot en met 70 zo'n beetje. En de ene na de andere hit uit die jaren komt wel in die series voorbij. Echt leuk om naar te luisteren en daar ga ik dus de volgende week uitgebreid aandacht aan besteden. Ik ga wel afsluiten met Trevor Morris, die ook een keer actief was voor een Nederlandse speelfilm. Dat was in 2015 toen hij de muziek schreef voor de film Michiel de Ruiter van Roel René. De soundtrack eindigt met een indrukwekkend in memoriam voor de Nederlandse admiraal die gespeeld werd door niemand minder dan Brabander Frank Lammers. En daar gaan we tot het slot van de uitzending naar luisteren.

0: Dit is Omroep PNM. Met dadelijk van 10 tot 11 highlights met Hai Lamberts.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
2: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
1: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

Highlights, het programma van Omroep PNM voor de liefhebbers van jazz, easy listening en big bands. Samenstelling, presentatie en techniek Hai Lambertz en dit is aflevering 37 van jaargang 15. Hartelijk welkom en uiteraard heel veel luisterplezier.

Ja, en soms neus ik wel eens rond in het cd-archief van Omroep PNM. En dat roept dan altijd hele fijne herinneringen op. Zeker nu cd's op retour zijn en velen nog alleen muziek afspelen van streamingsdiensten. Een hele fijne vondst was het album Instrumental van de Limburgse band Dixie Aces. Goeie muzici die vooral actief waren op country en western festivals en rock'n'roll shows. Ze waren vooral actief in de jaren 80 en 90 en dan ook wel op feestavonden waar ze prachtige dansmuziek brachten. Wat dacht u bijvoorbeeld van La Comparsa?

De Dixie Aces. En ze waren begin jaren 90 ook kort actief als begeleiders van Lee Towers. En ongetwijfeld was het hoogtepunt van hun bestaan. Ze musiceerden van 1985 tot 2010. Het hoogtepunt was hun aanwezigheid in het voorprogramma van Fats Domino in Nederland in 1992. De Amerikaan was in de jaren 50 en 60 de bestverkopende R&B-artiest in de USA. En ik laat twee nummers van hem horen die hij ongetwijfeld tijdens dat concert in Nederland heeft gespeeld. Eerst een grote hit, Blueberry Hill, en dan het fijne R&B-nummer Trouble in Mind.

Trouble Mind van Fats Domino, een mooie uitvoering van deze klassieker. In 1990 bracht Candy Dulfer het EP'tje Heavenly City uit, met erop een radio- en clubmix van het titelnummer, Heavenly City dus, en het bonusnummer Beachside. En dat is een fijne improvisatie op een saxofoon met een opzwepend ritme. Beachside.

Candy Dulfer. En we gaan verder met een andere saxofonist. Tenorsaxofonist Ben Webster. In 1964 kwam See You at a Fair uit. Ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in New York. Je gaat ervan stotteren van die lange woorden. 9 bekende melodieën stonden erop. Waaronder Over the Rainbow uit The Wizard of Oz.

Ben Webster werd onder andere begeleid door pianist Hank Jones, bassist Richard Davis en drummer Ossie Johnson. In 1993 werd het album opnieuw uitgegeven als cd met toevoeging van 3 nummers, waaronder Midnight Blue van Neil Hefti, beroemde Amerikaans bandleader en componist. Daarna gaan we luisteren.

0: Midnight Blue van Ben Webster. En we blijven nog even met Ben Webster. U hoort het zo.
1: U luistert naar Highlight. Terug in de tijd met ons wekelijks blok Big Bands.
0: Ja, en binnen dat big bandwerk speelde Ben Webster een grote rol. In februari 1940 kwam hij bij het befaamde orkest van Duke Ellington. In de Verenigde Staten bekend als de famous Duke Ellington Orchestra. Waarbij hij op dat moment onder andere muzici trof als Cootie Williams, Joe Nanton en Sonny Greer. Voor de solos op de noorsax moest Webster concurreren met Barney Bigard. U hoort twee nummers uit die tijd. Eerst Ellington's eigen compositie, Morning Glory.

Morning Glory. En het nummer werd opgenomen bij een sessie in de studio's van RCA in Chicago. Duke Ellington nam dat jaar nog tientallen andere nummers op. Ook in de studio's in LA en New York. Dat was een beetje afhankelijk van de plaats waar het orkest verbleef voor zijn optredens. De eerste opnames waarvan we zeker weten dat Ben Webster er een solo in speelde, dat was Congo Brava. En dat is ergens begin jaren 40 geweest. Congo Brava staat dan ook op alle verzamelaars met muziek van Ben Webster. We gaan dan naar luisteren.

Duke Ellington en een lekkere solo van Ben Webster. Mooi nummer nog altijd, dit Conga Brava. Ja, en dan iets heel anders. Elke generatie levert een serie nieuwkomers aan het muzikale front op. Sommigen lukt het een vaste plaats te verwerven, maar een groot deel niet. En dat heeft allerlei oorzaken. Volharding en geluk spelen een rol, maar het belangrijkste is toch wel authenticiteit en kwaliteit. Zo startte begin dit millennium de Zweedse Jenny Beck haar carrière met 2 cd's en daarna werd het muisstil rond haar. Hoe anders verliep dat bijvoorbeeld bij de Britse Amy Winehouse. Ook zij startte begin dit millennium en haar tweede cd Back to Black werd een sensatie. En haar naam werd wereldwijd bekend. U hoort beide zangeressen. Jenny Beck met Forgotten Years en Amy Winehouse met You Know I'm No Good.

Amy Winehouse. Na nog twee succesvolle albums gemaakt te hebben, pleegde ze op 27-jarige leeftijd zelfmoord. En ze werd een legende. Rebecca Bakken uit Noorwegen is al jaren actief op het grensgebied van vocal jazz en popmuziek. Ze heeft in Scandinavië en de Duitsstalige landen een grote schare fans. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat ze dat nooit in Nederland gehad heeft. Van haar album Winter Nights uit 2020 hoorde u Calling All Angels. Een nummer dat begint als een litanie en zijn religieuze achtergrond nooit helemaal zal verliezen. Rebecca Bakken.

Calling All Angels. Mooi nummer van Rebecca Bakken, een Noorsje. En dan, denk aan een regenachtige donkere nacht in een grote stad. De schaarse straatverlichting werpt lange schaduwen op de huizen. Slechts enkele ramen zijn nog verlicht. Een lange man met regenjas en Stetson loopt op zijn doel af. Hij weet wat hij wil. En dan hebt u helemaal de sfeer van Love Scene. Dat komt uit Chinatown en het is gemaakt door Till Brunner.

Love Theme from Chinatown, Till Brunner. En dan George Benson en Earl Klug. Ze behoren al decennia tot de beste jazzgitaristen van de Verenigde Staten. In 1987 maakten ze samen een studioalbum. Dat werd Smooth Jazz van de grootste plank. Ze noemden het Collaboration. En daarop staat het fijne Brazilian Stomp. Het laatste nummer vanavond.

Ja, beste luisteraars, tot zover highlights op deze dinsdagavond. Na het nieuws van 11 uur kunt u luisteren naar ons programma Night Shift. En dat betekent de hele nacht door non-stop muziek. Veel plezier daarbij en als u gaat slapen wens ik u een goede nachtrust toe. En hopelijk hebben wij volgende week dan opnieuw een rendezvous bij een nieuwe aflevering van Highlights.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en